nooit, want misschien komt wel die dag ooit dat je wat moet stelen voor je kind. Geen geld, rekening zat in de min. Als man draag je die last voor je gezin. En al die mannen zie je drippen in designen. Je wilt die spullen, maar moet zorgen voor die kleine. Niets kan fout gaan, alles is gepland. Gewetenloos.

0: reis je door naar de...
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

buiten. Toch, jouw deur die blijft gesloten.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: acties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat

0: van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
1: Non-stop.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
3: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
2: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunden alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale

0: Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Nu bij De Kroon Zonwering in Utrecht. Low emission rolluiken. Voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar De Kroon Zonwering in Utrecht.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar celstraf en een rijontzegging geëist tegen een 21-jarige Utrechter. Onder invloed van cannabis en lachgas veroorzaakte hij 1 jaar geleden een zwaar ongeluk op de A12 bij Harmelen. Een vriend van hem kwam daarbij om het leven. De bestuurder wordt ook vervolgd voor lachgasbezit. Dat is niet nieuw, hij is al vaker aangehouden met lachgas in zijn auto. In de wijk Overvecht staan opvallend veel bushokjes zonder glas. Het zijn er 13 van de 80. Deze bushokjes werden afgelopen zomer vernield en de gemeente kiest er al maanden voor om het glas niet te vervangen, om nieuwe vernielingen te voorkomen en voor de veiligheid van bewoners. Mogelijk worden ze dit najaar wel gerepareerd met materialen die minder snel kapot gaan. Morgen wordt in Utrecht een stille tocht gelopen dwars door de stad van Utrecht Centraal naar de Neude. Het wordt de Walk of Hope genoemd. Christelijke partijen en organisaties doen mee. En met de tocht worden vervolgde christenen herdacht. In het Moreelse Park is daarna nog een programma met muziek en toespraken. En het filmfestival begint vandaag, de 46e editie. 104 films gaan de komende week in première. En de komende week zijn in Utrecht naast die films ook nieuwe series, documentaires en digitale producties te bekijken. Voor de Stad Schouwburg staat het Gouden Kalf alweer te pronken. En over 1 week worden daar de Gouden Kalveren uitgereikt, de jaarlijkse filmprijzen. Het weer, het wordt opnieuw een mooie nazomerdag met zon, weinig wind en zo'n 22 graden.
1: Non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
2: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
3: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun

Hij schrok toen zelf van het succes dat dit zo'n grote hit werd. Kenny B en Parijs. Vrijdag 25 september, de volle vrijdag. Ik zeg goedemorgen. Met 2 uur lang de informatie uit de stad en heel veel lekkere muziek.

Senna, we gaan niet slapen. Een hele goede morgen. Dit is de volle vrijdag van Bingo FM. En het is een graadje of 9 op dit moment. Maar vanmiddag gaan we toch echt de 22 graden aantikken. Als alles doorgaat, hoor. Een zuidoostenwindje staat er. Die gaat een beetje aantrekken in de loop van de dag. Maar er wordt niet een hardere wind dan een zuidenwind 2. En ja, wind uit het zuiden betekent altijd lekker warme lucht. Daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Dus we gaan een hele mooie, licht warme herfstdag beleven. Daar komt het eigenlijk op neer. Er is een enorme ongeluk gebeurd. Normaal is er bijna geen verkeer op de vrijdag, maar vandaag wel. En dat ongeluk is gebeurd bij de A12. Diverse voertuigen zijn erbij betrokken geweest, plus een aantal auto's. Er staat 23 kilometer file op de A12. Stilstand verkeer, er is een rijstrook open. Maar er zijn bergingswerkzaamheden tussen Nieuwebrug en de Meren. Dat is dus Den Haag richting Utrecht. Dan staat er meteen op een parallelweg ook wat verkeer. De N198 Woerden richting Utrecht. 3 kilometer file, langzaam rijdend verkeer tussen Vleuten-Vleutenweide en de aansluiting met de A12. Dus hou er rekening mee, hè. 23 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meren. Dat is behoorlijk. Dat is echt een behoorlijk ding, hoor. Hier is Justin de Wild. Cheerio, laten we maar vrolijk beginnen.

Just van de Wild. Cheerio. Goedemorgen allemaal, het is de volle vrijdag van Bingo FM. En de laatste vrijdag van de maand september alweer. Wat gaat dat toch hard? Voordat je het weet is het herfstvakantie, joh. En het is officieel herfst geworden, hè, deze week. De meteorologische herfst, zoals dat zo mooi heet. Mensen, je bent meer dan welkom bij Bingo FM op deze vrijdag. En tot 12 uur vanavond, alle programma's weer op een rijtje. Speciaal voor jou. En natuurlijk zo tegen 3:15 ga je horen wie of wat de nieuwe bingo's in handen heeft. Ik heb er zin in. Ja, de laatste vrijdag alweer van september. Wat is dat omgevlogen deze maand? Hebben jullie dat ook? We gaan alweer richting oktober. Ik heb alweer de eerste reclames gezien voor die feestdagen die er ook weer aankomen. Waar we het nog helemaal nog niet over willen hebben, hoor. Maar dat even geld terzijde. Eerst heb ik nog lekkere muziek voor je en een heleboel dingen in deze show tot een uurtje of 10. Met 3 J's gaan we beginnen. Je zit hem af. Wel

En Friesodië en blijft nog even open. Nou ja, dat is ook de vraag. Wie komt er in de oude Citybioscoop op de Voorstraat? Hè? Dat prachtige gebouw. Nou, we gaan het proberen, schrijven de mensen van en achter Beton Thee, Vechtclub en de kantine. Die hebben dat afgelopen week op hun Instagram gezet. Ja, en dan moeten we maar nog maar kijken of dat gaat gebeuren. Hoor. Ze dromen ervan in ieder geval. Ze vinden de Citybioscoop een perfecte plek voor horeca, concerten, theater, kunst, DJ's, makers en nog veel meer. Nou ja, eerder dit jaar schreven de media dat de Citybioscoop de Voorstraat definitief dichtging. Ja, dat is nou helemaal zo. Jammer, ik heb daar wat films gezien en ik heb er wat gelachen. Ik heb daar ook, ben daar ook vreselijk dronken geworden tijdens Nacht van de Wansmaak. Dat was een soort spektakel met allemaal trailers van films uit de jaren 70 en 60. Zo ontzettend grappig allemaal. Nou ja, goed. Citybioscoop, een mooi en prachtig pand, hè? Maar het moet een nieuwe bestemming krijgen. En wie gaan er nou zitten op de Voorstraat? Uiteindelijk gaat het natuurlijk iemand opleveren. En een heleboel mensen van Beton Thee en de Vechtclub de kantine, de organisaties die bij elkaar horen eigenlijk, die willen daar wel heen. Ideeën voor de plek kwamen vanzelf al dus mensen van deze organisatie. Anne Gelderland is de adjunct directeur en die zegt, ja, we willen eigenlijk samen met de stad een speelruimte maken. Experimenteren en andere mensen een podium geven, maar ook zelf dingen programmeren. Eigenlijk is het een van de rafelranden, maar dan midden in de stad, hè, waar er nieuwe dingen uitgeprobeerd kunnen worden, denk ik dan. Het wordt dan een multifunctionele plek met in de ene ruimte bijvoorbeeld een kunstinstallatie en in de andere een concert. Je stapt een wereld binnen waar je overal verrast kunt worden. Nou, het zit in de uitzoekfase, hoor, wat die organisaties die ik net noemde. Ik ben heel erg benieuwd wat jij gaat meemaken en wat de nieuwe plannen voor de oude Citybioscoop gaan worden. Dat moet nog allemaal gewoon bekend worden, want er is nog lang niet iets goedgekeurd. Het is door de gemeente die uiteindelijk moet gaan zeggen of het wel of niet mag doorgaan. Een heikel ding, want ja, het is natuurlijk wel een oud pand. Het moet wel blijven zoals het is. En volgens Anne van de organisaties die ik net noemde, Beton Thee en de Vechtclub en de kantine, hebben zij dus plannen. Maar ja, het is maar één van de vele plannen, neem ik aan. Prachtig pand, hè? Het Citypand. Een beetje de uitstraling van de jaren 20 van de vorige eeuw. En ja, dat zal toch, denk ik, in stand moeten blijven. Ondanks alles wat erin komt. Aan de andere kant, als zoveel jonge mensen daar een ruimte van willen maken, waarvan alles en nog wat kan gebeuren, is dat wel een aanvulling. Ja, je hebt ook AQ, hè? En je hebt verderop heb je ook een hele aantal dingen. Maar ik ben benieuwd. Misschien gaat het lukken. Hier is Doe Maar, een enig alleen.

Of wij in paniek raken, hè, als we geen lader hebben voor onze smartphones. Ja, dat hoort tegenwoordig bij je standaard uitrusting als je ergens naartoe gaat. Of als je ergens blijft slapen. Blijf slapen, snel een maan. We gaan richting het nieuws van 8:30. Daarna ben ik bij je terug met een klassieke. Hij is zo leuk, hij is zo lekker. En zo'n mooi liedje ook wel. Van Boudewijn de Groot, samen met Ellie van Ellie en Rickert. Ja, het zegt je misschien niks, maar je gaat het zo horen. Meester Prikkenbeen. Het is toch lang niet dat soort weer, maar wel een mooi liedje. Eerst heb ik Yves Berendsen. Droom je over mij vannacht? Ik ben zo bij terug. Tot

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Bingo FM met het regionieuws.
8: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar celstraf en een rijontzegging geëist tegen een 21-jarige Utrechter. Onder invloed van cannabis en lachgas veroorzaakte hij 1 jaar geleden een zwaar ongeluk op de A12 bij Harmelen. Een vriend van hem kwam daarbij om het leven. De bestuurder wordt ook vervolgd voor lachgasbezit. Dat is niet nieuw, hij is al vaker aangehouden met lachgas in zijn auto. In de wijk Overvecht staan opvallend veel bushokjes zonder glas. Het zijn er 13 van de 80. Deze bushokjes werden afgelopen zomer vernield en de gemeente kiest er al maanden voor om het glas niet te vervangen, om nieuwe vernielingen te voorkomen en voor de veiligheid van bewoners. Mogelijk worden ze dit najaar wel gerepareerd met materialen die minder snel kapot gaan. Morgen wordt in Utrecht een stille tocht gelopen dwars door de stad van Utrecht Centraal naar de Neuden. Het wordt de Walk of Hope genoemd. Christelijke partijen en organisaties doen mee. En met de tocht worden vervolgde christenen herdacht. In het Moreelse Park is daarna nog een programma met muziek en toespraken. En het filmfestival begint vandaag, de 46e editie. 104 films gaan de komende week in première. En de komende week zijn in Utrecht naast die films ook nieuwe series, documentaires en digitale producties te bekijken. Voor de Stad Schouwburg staat het Gouden Kalf alweer te pronken. En over een week worden daar de Gouden Kalveren uitgereikt, de jaarlijkse filmprijzen. Het weer, het wordt opnieuw een mooie nazomerdag met de jaarlijkse filmprijzen.
7: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Oudo en de Groot, geschreven door Lennart Nijgen, de tekst. En Lennart Nijgen is natuurlijk de grote man achter heel veel hits van Oudo en de Groot. Het ging over een karakter uit de stripfiguur, ja, 1968. Dus daar ging de nodige drank en drugs in, hoor, tijdens het schrijven bij Lennart Nijgen. Maar het is een stripfiguur, meneer Prikkebeen, die zijn obsessies met een speldje probeert te vangen, maar ook vlinders en insecten. Eigenlijk is de geuzennaam voor een mager, iets wat wereldvreemd of excentriek persoon. En dat was Oudo en de Groot in die tijd. Zo werd hij echt gezien met zijn lange haren en een beetje zijn hippie uiterlijk. En Boudewijn de Groot vond het eigenlijk helemaal niks. Hij werd ook protestzanger genoemd. Had hij ook zoiets van, wat moet ik dan met al die termen? Maar hij wilde niet in een hokje gevangen worden. Maar Meester Prikkebeen is voor hem speciaal geschreven. Ellie Niemann doet mee. Die is de vrouwelijke stem in dit liedje. En die zat in het duo Ellie en Rickert. Die bestaan officieel niet meer. Dat waren echt zingende hippies. En later zijn ze, zoals zoveel hippies, in de heren gegaan. Ja, letterlijk bij EO werden ze toen vaste gasten. Ellie en Rickert, vreselijk aardige mensen, hoor. De Kauwgomballenboom is een grootste hit. Maar dit liedje, Meester Prikkebeen uit 1968, hoort echt bij de kanon van de popmuziek. En is ook een leuk liedje op de vrijdag. En het hoort bij de dagen die wat korter worden. De dagen worden wel wat korter, maar we gaan een warme week tegemoet. Hè. Dus dat zou fantastisch zijn. Dus nou ja. Ik heb Numidian, John West, Habibi. Ik heb Tommy Costa en Lange Frans, die zingen Vamos. Maar ik begin met Roxy Dekker en Sugar Daddy. Trouwens, als het verkeerd is, dan hoor je dat. Maar meestal op vrijdag is het heel rustig. Hè.

0: Proxy Dekker, de meest succesvolle vrouwelijke artiesten van dit moment, hè. Even kijken naar de situatie op de weg. Normaal nooit iets aan de hand, hè. Op vrijdag er is een ongeluk gebeurd op de A12 Den Haag richting Utrecht. Staat 26 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht tussen Reewijk en de Meren. En dan krijg je de parallelwegen, die gaan mensen ook proberen te gebruiken. De N210 Schoonhoven richting Nieuwegein. Er staat 3 kilometer file tussen Jaarsveld en Benschop. En de N420 Nieuwebrug richting Woerden. Daar staat 4 kilometer file tussen de aansluiting met de A12 en Woerden. Dus nogmaals, op de A12 bijna 26 kilometer file, rechterrijstrook is dicht door dat ongeluk. We gaan verder met muziek. Tommy de Costa en Lange Frans.
1: Tommy Costa met Lange Frans.

Jan Westen in de media en Hi Bibi, een bingo schrijf van een tijdje geleden. Vanmiddag hoor je wie of wat de nieuwe bingo schrijf van hand heeft. Richard den Hartog die schrok zich kapot toen hij erachter kwam dat de kosten voor de onderhoud van zijn cv-ketel zijn verdubbeld. Hij heeft een bedrijf midden in Utrecht en hij zegt ja, het installatiebedrijf rekent sinds deze zomer een toeslag van €150 aan klanten in Utrecht. Omdat hij volgens hen steeds slechter bereikbaar wordt, in de binnenstad dan. Hè. Het werk moet ons geen geld kosten, zegt de gasservice, het installatiebedrijf. Mijn loodgieter zegt dat ook. Die kwam ook mijn cv-ketel doen. Die kan hier zijn auto nog parkeren hier bij mij in Zuidel. Maar die zegt, ja, weet je, dat gaat natuurlijk een heleboel geld kosten. En ik moet eventueel een elektrische auto aanschaffen. Ja, dat moet toch van links of rechts ergens vandaan komen. Nou ja, die extra toeslag binnen de singles volgens het bedrijf uit Vianen, die €150, die hebben ze opgelegd aan klanten die wonen in de binnenstad van Utrecht. In Amsterdam is dat ook al zo met verbouwingen, met loodgieters en praktische beroepen. Die mensen zeggen, ja, we moeten toch ergens dat geld vandaan halen. Nou ja. Het bedrijf uit Vianen stuurde trouwens alle klanten in de binnenstad al een brief om hen op de hoogte te stellen. Waar bewoner Richard den Hartog die zegt, ja, dat blijft er niet bij. Want een schoorsteenveger, die wil ook al niet meer in de binnenstad komen. Die mensen hebben werk zat, die hebben gewoon geen zin in dat gedoe. Of ze mijden de binnenstad liever vanwege nieuwe regels over schoonvoer. Nou ja, daarover gesproken, probeer jij maar een goede loodgieter binnen een korte termijn te regelen. Of een klusjesbedrijf of mensen die je tuin doen. In mijn geval heb ik dat ook. Nou ja, de gemeente Utrecht kent het signaal, maar tegelijk ziet de gemeente niet dat steeds meer bedrijven de binnenstad mijden. Nou, dat is een mooi verhaal. En Martijn Sinot, hij is van Mobiliteit en D66, de wethouder, de woordvoerder ervan. Die zegt, ik ben voor een autoluwe binnenstad, maar niet voor een loodgietervrije binnenstad. Dat is een mooie uitspraak, Martijn Sinot, lieve wethouder. Maar mensen hebben er wel mee te maken en ik hoor het ook al. En ik woon dan toch niet in de binnenstad, maar ook mijn loodgieterzeil. Nou, ik weet nog niet of ik dan diezelfde prijzen kan blijven hanteren. En dat gaat al zoveel omhoog, hè? Want OZB, de omzet, de onroerend zaakbelasting, die gaat met 42 miljoen dit jaar omhoog. Mensen, het is me toch wat. Nou, ik ben benieuwd of je binnenkort gewoon een timmerman of een loodgieter kan laten komen en dat de prijzen dan hetzelfde blijven. Nu is het dus met €150 omhoog gegaan, plus nog een keer de parkeerkosten en de btw-kosten. Ja, en dan schrik je helemaal kapot. Ik ben benieuwd hoe dit verder gaat. Dit is Bluff en Levenslang.

Pascal en Samanne Bluff hier bij Bingo FM en Levenslang. We gaan naar het nieuws van 9 uur op deze volle vrijdag van Bingo FM. Ik zat laatst te denken, hoe zou het toch met Anouk zijn? Nou, en in één keer komen er allemaal data los. 4 juni en 6 juni volgend jaar in de Ziggo Dome in Amsterdam. En ze gaat dan optreden met een compleet metropoolorkest. Dat is toch ook weer een experiment en leuk, want ja, ze moet toch wat, hè? Want heel veel nieuwe hits heeft ze de laatste jaren niet gescoord. Dat vindt ze ook niet meer zo.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
2: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
1: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
3: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, and personality to play football.
1: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Marco Borsato. En je bent binnen vrijdag 25 september, de tweede uur alweer. Goedemorgen allemaal. De volle vrijdag met het tweede uur. Met nog een uurtje informatie en lekkere muziek. Ik heb Donnie en Marco, hier mag alles.

0: zou Donnie en Michael Schuitmaker de volle vrijdag van Bingo FM. Kijk eens naar buiten, het ziet er mooi uit. Het is wel fris geweest, hoor. Op sommige plekken in Nederland is er al een nachtfrostje geweest. Ja, ik werd vannacht een beetje wakker. Ik denk, nou, ben ik nou gek of is het koud onder mijn dekbedje? Het was even wennen weer, die wat frissere temperaturen in de nacht. Laat ik het daar een beetje op houden. Ja, enorm ongeluk gebeurd, hè. Tussen Gouden en de Meerenstad vielen de A12 bijna, en er groeit nog steeds die file ook, bijna 34 kilometer file. Er zijn bergingswerkzaamheden. Ongeluk geweest vanochtend vroeg al tussen motor en tenminste een motor is erbij betrokken, een aantal auto's. Rechterrijstrook is dicht. Den Haag richting Utrecht, dus de A12, 34 kilometer file. En dan krijg je op de parallelweg ook weer files. De N420 Nieuwebrug richting Woerden, 2 kilometer file tussen de aansluiting met de A12 en Woerden op dit moment. Dat zijn ze. Voor de rest niks aan de hand, hoor, want het is vrijdag natuurlijk. Hier zijn de bankzitters en Robert.
1: Zet hem maar neer en dan pin ik hem, mijn vriend. Het

bankzitters en Robert van Eijbert en Rapido. Rapido, dat kun je doen met sporten ook. Nou, wij sporten heel veel in Utrecht. Ruim 7 op de 10 van de volwassenen die sporten in Utrecht wekelijks. Dat blijkt uit cijfers en dat is weer gepubliceerd in het AD deze week. In 2024 sporten 71% van de volwassenen wekelijks. En in 2016 was dat nog maar 61%. Dus dat neemt toe. Maar ja, levert het nou heel veel op? Dat denk ik wel. Wekelijks sporten is wel iets anders dan voldoende bewegen, wordt er nog gewaarschuwd. Want volgens de beweegrichtlijn van de Gezondheidsraad is dat voor het gaat helemaal niet voorbij op. Is dat voor volwassenen minstens 150 minuten per week matig intensief bewegen. Zoals wandelen met de hond of fietsen naar het station. Ja, ik fiets wel, maar ik zit dat hier binnen te doen. Maar goed. Plus 2 keer per week activiteiten die spieren en botten sterker maken, zoals krachttraining. In 2024, dat is 2 jaar geleden, bewoog iets meer dan de helft van de volwassenen in Utrecht voldoende. En je kunt aan de bewegenrichtlijn al voldoen zonder ooit te sporten. Wie 1 keer per week sport, maar verder veel zit, die voldoet er nou juist misschien weer niet aan. Dus het is wel een dingetje. Als je zo de kaart van Nederland ziet, wordt er in de Randstad heel veel gesport. En daarbuiten bijvoorbeeld in Oost-Groningen gaat er bijna niemand sporten. Daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Ook in Zeeland niet. En ook onder ons in Noord-Brabant wordt er ook maar weinig gesport. Maar in de echt grote gemeenten zoals Utrecht en Amsterdam wordt er echt veel gesport. En Utrecht is wat dat betreft echt een sportstad. Dat is toch wel echt te zien hoor. Nou ja, goed. Mensen willen wel steeds vaker sporten wanneer het hen uitkomt. Zonder vaste trainingstijden of verplichtingen, zegt een dame die daar de verstand van heeft. Fitness is overal in Nederland een populaire manier om te sporten. En ongeveer 1 op de 3 van de volwassenen in Utrecht deed dat ook in 2024. Hele verhaal kun je terugvinden in het AD. Ik word er bijna moe van als ik naar het kaartje kijk. Maar aan de andere kant, het is ook hartstikke goed. Ik sport elke dag een beetje. Ja, ik heb een soort fysiotherapie. En dat is hartstikke goed voor mij. En ik fiets op zo'n klein sportfietsje. Dat doe ik ook. Ik heb Suzanne Freek voor je met niemand op deze bijzonder mooie vrijdag.

Martin en Martin en Billy dansen. Ik hoor niks geks. Ik hoor wel wat geks dat sinds gisteren de week van de eenzaamheid is begonnen tot aankomende woensdag. 46% van de volwassen Nederlanders voelt zich eenzaam. Nou, Hives is er weer net begonnen, over berichten gesproken. Je hebt Instagram, je hebt Facebook enzovoort enzovoort. Je zou zeggen, iedereen is met elkaar in contact. Maar 46%, bijna de helft, voelt zich eenzaam. En bijna 1 op de 7 volwassenen voelt zich zelfs sterk eenzaam. Nou, een praatje, een wandeling of een bakje koffie, dat lost natuurlijk niet meteen alles op. Maar het kan wel zorgen voor een fijn moment van contact. En daarom is de week van de eenzaamheid ingesteld. Soms zit een beetje contact in iets heel kleins. Er zijn ook spotjes op tv en op de radio zijn we er natuurlijk ook altijd. Want wij zijn er voor iedereen. Maar er is wel een week tegen eenzaamheid. Nou, gisteren begonnen tot en met woensdag. Heel het land staat in het teken van de week tegen de eenzaamheid. En ook in Utrecht kun je op verschillende manieren meedoen. Je kunt wat activiteiten gaan doen. Je kunt bijvoorbeeld een diner gaan nuttigen. Voor €8 bij de resto's van harte. En er is ook een website 1 tegen eenzaamheid. En daar vind je allerlei tips om de eenzaamheid een beetje op te lossen of te verdrijven. Er is een opening op die website van 1 tegen eenzaamheid. Er zegt Sauna, die zegt, het was de eerste keer in lange tijd dat ik weer ergens bij hoorde. Ja, het is bekend, hè, ook in de vakantieperiode zijn heel veel mensen eenzaam. Omdat de mensen die nog om ze heen zijn, op vakantie gaan of even weg zijn. Of naar de camping gaan. En het is wat het is. Er wordt ook een website aangekondigd, Maatjes gezocht. Daar staan oproepen van mensen die graag iemand leren kennen. De een zoekt bijvoorbeeld iemand om mee te wandelen of te koken. Terwijl een ander vooral af en toe wil bijpraten. En een maatje, ja, dat kun je natuurlijk gewoon zelf proberen te vinden. Door eens een gesprekje aan te knopen of ergens naartoe te gaan. Maar als je dat niet lukt, kun je dat eventueel doen via het internet. Dat kan. Nou ja, je kunt het allemaal bekijken. Ook op indebuurt.nl. Daar staat een heel verhaal over. Hallo nieuwe vrienden. Dit kun je doen in Utrecht tegen de week tegen de eenzaamheid. Tot aankomende woensdag dus. Week tegen de eenzaamheid. Ik heb me nooit eenzaam gevoeld, gelukkig, maar er zijn dus blijkbaar meer mensen die niet eenzaam zijn. Maar 46% is wel heel veel, hoor, van alle Nederlanders. Vind ik echt heel veel. Een liedje wat over eenzaamheid gaat als jochie is van Danny de Munk. Ik voel me zo verdomd alleen.

gaat. Peter Faber zat toch in die film, hè? Helaas ook overleden. Danny de Bunk, ik voel me zo verdomd alleen. Straks tussen 4 en 6 kun je Frans Bauer op deze zender horen. Die is aan de telefoon. Want zijn nieuwe single is uit, heb je even voor mij. En dat is een remake natuurlijk. Samen met Billy Dans en Avro Bros. Bevalt hem dat? Vindt hij dat leuk? Ik ben benieuwd wat Frans daarover te vertellen heeft. Straks bij Kevin en Suzanne tussen 4 en 6. We gaan met dit liedje richting Nieuws van 9:30. Ik spreek je zo weer. Tot zo.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemorgen. In Overvecht staan opvallend veel bushokjes zonder glas. Het gaat om 13 van de 80. Deze bushokjes werden afgelopen zomer vernield en de gemeente kiest er al maanden voor om het glas niet te vervangen, om nieuwe vernielingen te voorkomen en voor de veiligheid van bewoners. Mogelijk worden ze dit najaar wel gerepareerd met materialen die minder snel kapot gaan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel en een jarenlange rijontzegging geëist tegen een 21-jarige Utrechter. Een jaar geleden veroorzaakte hij een dodelijk ongeluk op de A12 bij Harmelen. Mogelijk was hij onder invloed van cannabis en lachgas. Een vriend van de verdachte overleefde dat ongeluk niet. De bestuurder wordt ook vervolgd voor lachgasbezit als het aan het OM ligt. Dat is niet nieuw, hij is al vaker aangehouden met lachgas in zijn auto. De petitie tegen de slacht van jonge dieren van Utrechtse kinderboerderijen is al door 1100 mensen getekend. 5 stadsboerderijen in de stad laten dieren van 8 maanden naar de slacht gaan om bezoekers bewust te maken van de productie van vlees. De initiatiefnemer neemt 2 varkens van stadsboerderij Griftstede als voorbeeld, Vos en Haas. Ze zijn inmiddels geslacht. En hij vindt dat zielig en wil dat de varkens oud kunnen worden op de kinderboerderij. Het filmfestival begint vandaag, de 46e editie met 104 premières. De komende week zijn in Utrecht nieuwe films, series, documentaires en digitale producties te bekijken. En over een week worden in de stad Schouwburg de Gouden Kalveren uitgereikt, de jaarlijkse filmprijzen. Het weer, het is een mooie nazomerdag. Zon, weinig wind en vanmiddag zo'n 22 graden.
5: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

podium bij Spommelien Thijs hoorde hier met Jaap Reesema. Jaap Reesema had dat goed gezien voor een heleboel mensen. De eerste kennismaking met deze Belgische zangeres. Nu wij niet meer praten. Even kijken naar het weer. Ja, we gaan vandaag een mooie dagje beleven op zich. Het wordt een graadje of 21. En er is geen neerslag voorspeld. Er komen de dagen sowieso weinig neerslag. Gewoon maandag kan het een tikje gaan regenen. Maar dat is bijna niks. Vandaag dus een hele zonnige dag. Morgen en zondag eigenlijk ook heel mooi weer. 20 en 21 graden en een noordoostenwindje 2. Vandaag een zuidenwind. En bijna, eigenlijk, ja, windkracht 1. Dat is bijna niks, joh. Dus het is echt bijna een lenteachtige herfstdag. Mag ik het zo omschrijven? Denk het wel. Dit weekend is ook hartstikke mooi weer. Misschien dat omdat het seizoen ook afloopt, het campingseizoen. 1 oktober houdt het voor een heleboel mensen op. Misschien dat je nog wel even je laatste dikketjes uit je caravan gaat halen. Of je vakantiehuisje of wat dan ook. Het zou zomaar kunnen. Nou, daar is het dit weekend perfect weer voor. En sowieso is het perfect weer om naar buiten te gaan, hoor. Alle bokbieren zijn er weer. Ik ga je straks even een overzichtje geven. Zo na een paar plaatjes. Wat je dit weekend allemaal kunt gaan doen. We gaan een hele mooie week tegemoet. Ook qua weer. En sowieso zijn wij er natuurlijk ook al bij. En bingo is altijd hier aanwezig. Hè, dat weet je. Is de verkeer, hoor je dat van me, hoor. Het is altijd op de vrijdag altijd rustig. Maar we gaan het gewoon wel meemaken. Samen Welt en Rousseau. Boom, wat een enorm hit. Jari Hellegens, de vloek van Barcelona. Leuk liedje. Nieuwe plaat van Jari. Maar we beginnen met Sieneke.

Swineke en eenzaam en alleen hier bij Bingo Vembo. Oh, boe. Ik heb nog één file op de A12. Ja, er was een hele ernstige, behoorlijk ongeluk gebeurd. Laat ik het daarop houden. Wat er verder gebeurd is, dat is verder nog niet bekend. Waar een hele aantal auto's en een motor bij betrokken. Vanochtend vroeg al, er staat nog 17 kilometer file door dat ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij op de A12 Den Haag richting Utrecht. Dus tussen Reewijk en Woerden staat nog 17 kilometer. Maar langzamerhand beginnen de auto's daar weer te rijden. En dat is hartstikke goed nieuws. Fijn hoor. Ik heb Jari Helligers voor je een nieuw liedje, De Vloek van Barcelona.

Samen wel en Rousseau horen hier bij Bingo FM. Eerst even reclame maken voor onszelf. Straks Frans Brouwer. Die heeft Heb je even voor mij opnieuw opgenomen. Nou, daar gaat hij straks over praten. Heb je even voor Frans. Met Kevin en Suus straks tussen 4 en 6. Ga je hem aan de telefoon horen hier bij Bingo FM. Hartstikke leuk. Wat is er nog meer te doen? Nou, zondag is er een... Ja, waarom het nou zo heet? Een Swan Market. Een zwanenmarkt. Op het Vredenburgplein. Swan Market. Waarom het in het Engels is, ik heb geen idee. Maar tussen 11:30 en 6 kun je op het Vredenburgplein langs kramen van creatieve makers. En je kunt daar bijzondere producten aanschaffen. De entree is helemaal gratis natuurlijk, want het is Vredenburgplein. En dat is gewoon hartstikke open. Het kalf is ook alweer neergezet. Hè. Ik heb dat van de week verteld. Nou, Nederlands Filmfestival. Vandaag hoor je wie er allemaal genomineerd zijn. En je kunt nu al een wandeling gaan doen vanmiddag. Om 4 uur, een kaartje kost 12,50. Dan hoor je daar wat meer over. En op 12 uur, tussen 12 uur en 6 uur morgen kun je kleding bedrukken in de Stadsschouwburg. Je kunt dan een print maken van een gloednieuwe kalf, gouden kalf voorbeeld. Want ja, het gouden kalf is natuurlijk een dingetje. En dat kun je op je t-shirt laten drukken voor 17,50. Ik vind het een beetje een vaag verhaal. Dan moet je zelf een t-shirt meenemen of zo. Ik begrijp het allemaal niet zo goed, maar dat zal aan mij liggen. Burendag is het trouwens morgen. En je kunt dan bij je buren een kopje koffie gaan drinken. Bewoners van Wijk C, die kunnen ze tussen 10 en 2... naar de gratis buurtmarkt in de Jacobikerk en in de Waterstraat. Ook in Wijk C is er van 10 tot 4 uur een grote gezelligheid. Met een ijskokkar, een pubquiz en oud-Hollandse spelletjes. Nou, Burendag kun je dus gaan doen. En er is een mooie kaart. Dan kun je kijken op indebuurt.nl waar en welke leuke activiteiten er in jouw buurt zijn. Ten slotte nog één dingetje. Kinderkleding maat 50 tot 152. Het zegt mij niks, want ik heb geen kinderen. Maar goed, je zult zeggen, joh, dat weten we allemaal toch, Fred. Maat 50 tot 152. Schoenen, slaapzakken, regenpakken. Positiekleding. Tweedehands kledingbeurs bij de kinderopvang de Bombardon. De beurs is morgen tussen 10 en 1 uur. De toegang is helemaal gratis. Nou, is dat leuk of is dat niet leuk? En tweedehands kleding, dat werd vroeger een beetje beschouwd als nou. Maar tegenwoordig heet het vintage en is dat helemaal hippe de pippe de pip. Nou, de Bombardon is kinderopvang door ouders en daar wordt een mooie plek gecreëerd. En je kunt dat gewoon vinden op debombardon.nl, die kindermarkt. Als je kinderkleding wil hebben waarvan je denkt, nou, ik ga eens even snuffelen of er wat tussen zit voor mij. Dat zijn zo wat tips voor dit weekend. Lekker hoor, hartstikke goed. En nogmaals, straks Frans Brouwer aan de telefoon bij onze Kevin en Suus. Daar wilde ik even reclame voor maken. Frans Duits maak ik nu muzikaal reclame voor met een van zijn grootste hits en debuutplaatje. Je denkt me dat je alles mag van mij.

Ik dacht, er was gewoon twee grote hits van Frans-Duits achter elkaar. Frans-Duits van Donny en Frans-Duits samen. En Frans-Duits voor je denkt maar dat je alles mag van mij. Een dubbelklap. We gaan een klapper weer maken vandaag met de volle vrijdag van Bingo Fem. Zo te beginnen met John Schaap, dan de rest van de programmering. Wens ik je heel veel plezier mee. En je kunt ook altijd dit doen, hè. Ja, padellen. Een heel fijn weekend. En een fijne vrijdag hier bij Bingo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels een miljard euro. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemie in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

De laatste loodjes wegen het zwaarst. En natuurlijk ook voor... Goedemorgen, ik hoop dat je lekker bent opgestaan. Met een heerlijk zonnetje.

kleurrijk beentje. Joost Timt en zijn vrienden. Bloem. Even aan mijn moeder vragen is een van de grote hits van de band. En dit plaatje is recent nog op TikTok verschenen.

zijn hits onderweg naar jou. Je hoort ze vandaag allemaal op Bingo FM. Dit was Mickey van Wijk die even bij ons kwam buurten. Is de meest begeerde single bij Bingo FM, want dan word je heel vaak gedraaid.

van André Hazes in de musical over het leven van André. En speelde ook de hoofdrol in de film over André Hazes. Martijn Fischer heeft een geheel eigen stijl met nieuwe liedjes. En dit was zijn laatste nieuwe single vanavond.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. In Overvecht staan opvallend veel bushokjes zonder glas. Het gaat om 13 van de 80. Deze bushokjes werden afgelopen zomer vernield en de gemeente kiest er al maanden voor om het glas niet te vervangen, om nieuwe vernielingen te voorkomen en voor de veiligheid van bewoners. Mogelijk worden ze dit najaar wel gerepareerd met materialen die minder snel kapot gaan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel en een jarenlange rijontzegging geëist tegen een 21-jarige Utrechter. Een jaar geleden veroorzaakte hij een dodelijk ongeluk op de A12 bij Harmelen. Mogelijk was hij onder invloed van cannabis en lachgas. Een vriend van de verdachte overleefde dat ongeluk niet. De bestuurder wordt ook vervolgd voor lachgasbezit als het aan het OM ligt. Dat is niet nieuw, hij is al vaker aangehouden met lachgas in zijn auto. De petitie tegen de slacht van jonge dieren van Utrechtse kinderboerderijen is al door 1100 mensen getekend. 5 stadsboerderijen in de stad laten dieren van 8 maanden naar de slacht gaan om bezoekers bewust te maken van de productie van vlees. De initiatiefnemer neemt 2 varkens van stadsboerderij Griftsteden als voorbeeld, Vos en Haas. Ze zijn inmiddels geslacht. En hij vindt dat zielig en wil dat de varkens oud kunnen worden op de kinderboerderij. Het filmfestival begint vandaag, de 46e editie met 104 premières. De komende week zijn in Utrecht nieuwe films, series, documentaires en digitale producties te bekijken. En over een week worden in de stad Schouwburg de Gouden Kalveren uitgereikt, de jaarlijkse filmprijzen. Het weer, het is een mooie nazomerdag. Zon, weinig wind en vanmiddag zo'n 22 graden.
2: Schaap met John Schaap.

naar Spanje is de single van Jeffrey Kuipers. Het is een van mijn favorieten. Jeffrey en zijn vriend gooiden het roer om. Dat is er niet van een leien dakje gegaan, was vorige week te zien in dat televisieprogramma. Ik

En ze hebben het samen heel fijn daar in Benidorm. Nou, lekker van genieten. En het is natuurlijk niet altijd achterover leunen. Dat konden we zien in het Roerom. De mannen moeten daar keihard werken. Nou, de hit van Corrie Konings. Hier is Adios Amor.

Ja, Bingo FM weet ook je gevoelige snaar te raken. En zo heel af en toe gaan we lekker los. En dat is nu het geval met deze grote hit van de band Bluff. Voordat we Milan Kirstein

0: is niet genoeg.
1: Ja, je geeft ze een vinger en je ziet hoe dat loopt. Eén nacht is niet genoeg. Tessa June kruipt straks op de achterbank. Maan, jij bent de liefde, hoor je op Bingo FM. En dit is de koning der piraten, Jannes.

zo te horen is Tessa June een avontuurlijke dame. Achterbank is haar zomersingle. Voor het nieuws draaien we Maan. Hier is ze met het prachtige Jij bent de liefde.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
3: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Schaap, met John Schaap.

0: buiten schijnt het zonnetje en is de temperatuur behagelijk. Mike Pietersen hoorde je telkens als je naar me kijkt. Telkens als je naar me luistert, hoor je de leukste hits. Dit is een meisje uit het Gooi.
1: Hey, heb je zin om weer langs te komen? Mijn vader is niet thuis.

0: Hallo, ik ben Wolter Kroes. En al mijn hits hoor je op Bingo FM. Recht uit het hart van de Domstad.
1: Ik heb er geen moment bij nagedacht. Het ging allemaal heel snel. Ik bleef bij je na die eerste nacht. Ik was niet langer vrij.

moment dat Wolter Kroes zijn liedjes nog uitbracht op cassettebandjes en later de single Walking on the Moon verscheen, ben ik hem blijven volgen en ik heb hem niet losgelaten. Laat me los. Zijn single betekende voor Wolter de definitieve doorbraak.

en Rutte Kot, zie ik jou weer morgen. Radame heeft vele mooie liedjes opgenomen. We reizen vaak voor je op Bingo FM. Met dit verhaal over Alicia wist hij voor het eerst het grote publiek te bereiken.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. In Overvecht staan opvallend veel bushokjes zonder glas. Het gaat om 13 van de 80. Deze bushokjes werden afgelopen zomer vernield en de gemeente kiest er al maanden voor om het glas niet te vervangen, om nieuwe vernielingen te voorkomen en voor de veiligheid van bewoners. Mogelijk worden ze dit najaar wel gerepareerd met materialen die minder snel kapot gaan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel en een jarenlange rijontzegging geëist tegen een 21-jarige Utrechter. Een jaar geleden veroorzaakte hij een dodelijk ongeluk op de A12 bij Harmelen. Mogelijk was hij onder invloed van cannabis en lachgas. Een vriend van de verdachte overleefde dat ongeluk niet. De bestuurder wordt ook vervolgd voor lachgasbezit als het aan het OM ligt. Dat is niet nieuw, hij is al vaker aangehouden met lachgas in zijn auto. De petitie tegen de slacht van jonge dieren van Utrechtse kinderboerderijen is al door 1100 mensen getekend. 5 stadsboerderijen in de stad laten dieren van 8 maanden naar de slacht gaan om bezoekers bewust te maken van de productie van vlees. De initiatiefnemer neemt 2 varkens van stadsboerderij Griftsteden als voorbeeld, Vos en Haas. Ze zijn inmiddels geslacht. En hij vindt dat zielig en wil dat de varkens oud kunnen worden op de kinderboerderij. Het filmfestival begint vandaag, de 46e editie met 104 premières. De komende week zijn in Utrecht nieuwe films, series, documentaires en digitale producties te bekijken. En over een week worden in de stad Schouwburg de Gouden Kalveren uitgereikt, de jaarlijkse filmprijzen. Het weer, het is een mooie nazomerdag. Zon, weinig wind en vanmiddag zo'n 22 graden.
0: Schaap, met John Schaap.

hebben nu eentje gevonden die we kennen van Linda Williams. Linda heeft met Het is een wonder Nederland vertegenwoordigd tijdens het Eurovisie Songfestival van 1981. Vandaag draai ik de uitvoering van dit liedje, gezongen door de zangeres José Sepp.

met een geleende accordeon. Uit de Engel bewaarde. Rebel de Hermans, ons pakken ze niet. Nou, dit soundje is natuurlijk een feestje der herkenning. Leuk plaatje van Rebel. Zomerse klanken op Bingo. Het wordt 21 graden vanmiddag, dus Veres en Stef Hoorn zijn hier. Ja, mooi.

0: Clouseau. Ik zing een mooie opname uit De Beste Zangers. En dit was De Kast met een moment van John. Leven en laten leven. Nou, volgens mij begint mijn weekend op dit moment. Aanstaande zondagmiddag.
1: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal, bij Rotterdam, komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

hartslag. Zie je er aan te komen? We gaan lekker lunchpakketten op de vrijdag. Bijna weekend dus. Geniet van je lunch. Extra van je lunch genieten en van de muziek. Hier is Marianne Weber.

Jeroen, het is al laat toch? Nou, valt wel mee hoor. Zo laat is het nu ook weer niet. Het is 11:15, dus we hebben nog een halve dag voor ons wat dat betreft natuurlijk. En dan is deze dag er weer voorbij en dan is het echt weekend. Hier de Samantha Steenwijk.

0: Schepen,
1: wat nu? Hartstikke Schepen, Janssen Baggerment met solliciteren. En ik heb dat ook gedaan, bijna 10 jaar geleden hier bij Bingo FM. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er geen seconde spijt van. En draai alleen lekkere muziek voor jou. Hier is Peter Beentzen.
2: Nou, was dit het dan? Ik wil niet geloven. Hoe jij

is er dan niets meer. Ik zie dat het je raakt.

Laat me niet alleen, Wesley Ponsen. We laten jou niet alleen, want volgende keer draaien we gewoon weer lekker jouw plaatje hier bij Bingo FM. Recht uit het hart van de Domstad met de lekkerste Nederlandstalige muziek. Dat doen we 7 dagen in de week en 24 uur per dag. Maar we gaan nu, na dit plaatje, even naar het regionieuws.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Een Utrechtse hacker krijgt een taakstraf omdat hij de NS voor bijna 1,5 ton heeft opgelicht. De man krijgt ook een voorwaardelijke celstraf van 9 maanden en hij moet het geld terugbetalen. De man wist nummers en vervaldata van anonieme OV-chipkaarten te achterhalen en vroeg compensatie aan voor reizigers die vergeten waren uit te checken. De politiek worstelt met het daklozenprobleem in Utrecht. Gisteravond werd hierover gepraat. Sommige partijen vinden het idioot om een dakloze die al weinig geld heeft een boete te geven. De burgemeester wil regels om buitenslapers richting de hulpverlening te krijgen. Ook problemen met harddrugs kwamen aan bod. De overlast van verslaafden lijkt iets af te nemen. Maar ook hier willen sommige partijen af van boetes omdat het zinloos is. Oud-FC Utrecht-speler André Hulshorst is overleden. Hij kwam in 1972 naar FC Utrecht en speelde tot 1978 160 wedstrijden voor de club. Daarvoor kwam hij uit voor De Graafschap en Heracles Almelo. Hulshorst was een doelgerichte buitenspeler, zo is te lezen op de website van de club. Hij is 80 jaar geworden. Vanavond is de laatste skateparade van dit seizoen in Utrecht. Ook dit jaar deden weer duizenden skaters mee aan de tochten op vrijdagavond. Of het volgend jaar ook weer is, hangt af van sponsors. De organisatie maakt zich daar wel zorgen over, want er is nog geen nieuwe hoofdsponsor. Het weer, het is een mooie nazomerdag met zon, weinig wind en het is zo'n 22 graden.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Busy en Anne. Ik dacht dat het zoiets was als dat plaatje van Herman van Veen. Maar het is een totaal ander plaatje. Over Herman van Veen gesproken. Ik heb er een opgevist van heel wat jaartjes geleden alweer. En dat ging over Hilversum 3. Dat bestond toen nog niet. Nee, toen had je nog zeezenders en zo. Je had Radio Mi Amigo, Veronica, Caroline en Radio Noordzee. Niet te vergeten natuurlijk. Dat was ook een van de zeezenders die op de Noordzee lagen. En lekkere muziek voor ons speelden. En daarna kwam dus Hilversum 3. Hier is Herman van Veen.

en harder dan ik hebben kan. Ja, mooie platen. Oh, oh, oh, oh. Echt lekkere hits. We draaien ze voor je op Bingo FM. We gaan er nog eentje doen voor het nieuws van 1 uur. En daarna zijn we terug bij het tweede gedeelte van het lunchpakket. Hier is Bonnie. Straatwaard.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in 1 pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Cobra Herre in een seconde. En soms heb je wel eens, als je op een feestje staat of zo, denk je, oh, dat is een leuke meid of dat is een leuke jongen. Maar ja, dan blijkt het zo te zijn. Die personen zijn hard

Tero, een Spaans benauwd. Ja, je kan op die momenten terechtkomen dat je een Spaans benauwd krijgt. Maar het komt allemaal weer goed, schatje, zeggen ze dan. Ja, inderdaad. Hier, de lekkerste platen tijdens het lunchpakket.

en Marlene. Ik kan het niet alleen. Hoeft ook niet alleen. We gaan even naar het regennieuws toe. En daarna zijn we terug met onder andere die oude...

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Bingo FM met het regionieuws.
8: Een politiemedewerker van ons korps is zelf opgepakt. Hij werd begin deze week aangehouden en geschorst. De rechter heeft nu bepaald dat hij vast moet blijven zitten. De man kwam als verdachte in beeld tijdens een strafrechtelijk onderzoek. Maar wat hij precies zou hebben gedaan, dat weten we nog niet. De nieuwe doorfietsroute tussen Woerden en Utrecht is nu officieel open. De route heet de A12 en heeft brede fietspaden, goede verlichting en er is vaak voorrang bij kruisingen. Dat is handig. Een nieuwe fietsbrug bij Woerden maakt de route vooral voor scholieren veiliger. Nog meer fietsnieuws, want de Hogeschool Utrecht onderzoekt hoe fietsroutes veiliger en prettiger kunnen worden. Dat doen ze met speciale brillen die vastleggen waar fietsers naar kijken onderweg. De onderzoekers bekijken onder meer duisternis, verlichting en zichtlijnen. In het officieel open, de route heet de A12 en heeft brede fietspaden, goede verlichting en er is vaak voorrang bij kruisingen. Dat is handig. Een nieuwe fietsbrug bij Woerden maakt de route vooral voor scholieren veiliger. Nog meer fietsnieuws, want de Hogeschool Utrecht onderzoekt hoe fietsroutes veiliger en prettiger kunnen worden. Dat doen ze met speciale brillen die vastleggen waar fietsers naar kijken onderweg. De onderzoekers bekijken onder meer duisternis, verlichting en zichtlijnen.
0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur. Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
9: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, ik heb eens even diep zitten graven in die oude platendoos en ik kwam deze tegen. Komt uit 1967 en het is er een van Connie Vink.

Peter, Kriskros Amsterdam en Nielsen hier op je radio. Bingo FM, we zijn lekker aan het lunchen. En we gaan even terug in de tijd. Een soort smartlab, zou je kunnen zeggen. Hier is Roos en de wil van het leven.

dansend de tent uit met Django Wagner, Bachato Bailando. Ik zie je graag morgenmiddag weer. Tussen 12 en 2 gaan we weer lekker samen lunchen. En ik wens je veel plezier met de rest van de programma's. Dus maak er nog een mooie dag van en geniet van ieder moment. Tot aan het nieuws, Ricky Velking. En wat wil je vertellen dan?

0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het effect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobby, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Nou, het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Menno Otger.

Maar dat is alleen maar leuk. Er is natuurlijk wel plek voor verzoekjes. Laat ze mij weten. Menno@bingofm.nl of gewoon via die bingo-app. Dat kan gewoon via die app op je telefoon. De bingo-schijven, die gaan we natuurlijk ook bekendmaken. Normaal gesproken doe ik dat om 2:15. Maar vandaag wordt dat een keertje een uurtje eerder. Namelijk om 2:15. Ik leg straks wel eventjes uit waarom dat is. De koffer van de week. 1 plaat over 2:30. Die gaat voorbij komen. En mijn favoriete keuze ergens in het tweede uur. Lekkere muziek. Ik heb het je beloofd. We trapten af met Ik Wil Je van Guus Meeuwis, een plaatje uit 2003. En hij pakte er een oude plaat van de Kreuners bij. En die brachten het ergens in de jaren 80 volgens mij uit. Goed, we gaan door met lekkere muziek. Ik heb het beloofd.

Vreter was dat van Frans Zuid. Volgens mij was hij halverwege de tekst kwijt, want toen begon hij la la la la te zingen. Ja, dat kan allemaal gebeuren. Zometeen na de volgende platen, dan ga ik onze nieuwe bingo-schijf bekendmaken. Maar eerst een plaatje van Natasha Poels. Zij heeft een oude hit van Marianne Rosenberg erbij gepakt uit 1975. Toen heette het Du gehört zu mir. En zij maakte ervan Jij behoort bij mij. Inderdaad.

0: en op de achtergrond hoor ik toch altijd Zoege Hörsumeer zingen Marianne Rosenberg. Zij pakte dus een Deutsche Schallplatte erbij en maakte daar deze prachtige versie van. Jongens, het is precies 14:15 en dat betekent dat ik de nieuwe bingo-schijf bekend mag gaan maken. Vandaag aan de telefoon de man die werd geboren op 19 februari 1997 in Diemen. Hij was jarenlang de vaste zanger van Café Bolle Jan in Amsterdam. En in 2019 won hij een Koos Alberts Award voor beste talent. En dat jaar werd hij ook in dezelfde categorie genomineerd voor een Buma NL Award. Hij heeft inmiddels zijn plek in de entertainmentwereld wel veroverd en hij staat in vele feesttenten in het land, maar trad ook op tijdens het muziekfeest op het plein en de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Tijdens zijn optredens maakte hij trouwens nooit gebruik van een vaste setlist, waardoor zijn shows altijd uniek zijn en hij zet iedere tent op zijn kop. En vandaag heeft hij met zijn nieuwe single Houdini de nieuwe bingo-schijf te pakken. Ik heb het over niemand minder dan Sven Versteeg. Sven, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Sven. Hoe gaat het met je?
1: Het gaat hartstikke goed. Het is een mooie dag vandaag.
0: Ja, zeker.
1: Schijnt. Mijn nieuwe single is uit en het gaat prima.
0: En het gaat als een dolle al meteen, hè?
1: Hij gaat hartstikke goed. Ja. Ik heb niks te klagen.
0: Nee, dat geloof ik. Want volgens mij moet je zo'n beetje elke radioprogramma aanschuiven.
1: Ja, we zijn nu ook weer onderweg, ja. Maar ik ben blij dat ik jou ook even aan de telefoon heb.
0: Nou, daar ben ik heel blij mee. Hey Sven, van harte gefeliciteerd. Je eerste reactie?
1: Ja, die zijn hartstikke goed.
0: Ja?
1: Ja, ik ben er heel blij mee.
0: Nou, top. Helemaal goed. Hey, Sven, je bent geboren in Diemen, ik zei het net al. Maar heel veel mensen denken dat jij uit Volendam komt. Hoe komt dat toch?
1: Ja, dat komt omdat Blikkendag een beetje ontstaan is in Volendam.
0: Ja.
1: En daardoor denkt iedereen dat ik uit Volendam kom. En ik snap het ook wel een beetje. Alleen, het is niet het geval.
0: Hey, maar volgens mij ben je ook wel bevriend met sommige mensen uit Volendam, toch? Je komt er regelmatig.
1: Ja, dat klopt. Dus ik vind het ook helemaal niet erg, hoor.
0: Ja, mooi zo, mooi. Hey, ooit begonnen als vaste zanger bij Bolle Jan. Hoe kwam dat eigenlijk tot stand ooit?
1: Nou, ik ging daar gewoon af en toe uit. En dan wil je wel eens de microfoon pakken. en dat beviel goed. En toen mocht ik daar vrij snel al aansluiten. En dat heb ik echt jaren gedaan, met heel veel plezier. En soms mis je dat ook af en toe nog.
0: Ja, doe je het af en toe nog eens een keertje, of niet?
1: Nee, dat niet.
0: Okay. Nee, je moet andere mensen ook een kans geven.
1: Ik zou eigenlijk wel weer even die kant op moeten.
0: Ja, dat vind ik wel eigenlijk. Mensen vinden dat vast hartstikke leuk. Hey, ik kan er natuurlijk niet omheen om jouw allergrootste hit tot nu toe, Blikkendag. Wat gebeurde er toen allemaal met je, joh?
1: Ja, dat is eigenlijk wat er toen allemaal is gebeurd, dat is niet te bevatten. Dus,
0: gekhuis, hè?
1: Je droomt er wel van en je hoopt dat het een keer gebeurt. En uiteindelijk gebeurt het. En daar ben ik heel blij mee en heel trots op nog steeds.
0: Ja, fantastisch. En de plaat wordt hier ook nog heel vaak aangevraagd. Vooral als het zonnetje schijnt. Dus het zou me niks verbazen als die vandaag nog een keer of 2-3 voorbij komt, dat nummer. Hey, je treedt heel veel op, maar ook bij grote evenementen. Ik zei het al, muziekfeesten op het plein en de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Maar vorig jaar stond je in Utrecht, hè? Bevrijdingsfestival. Hoe was dat?
1: Klopt, ja. Ja, nee, dat was heel leuk. Want dat was ook mijn eerste bandshow. Dus dat betekent dat je een uur met band staat.
0: Ja.
1: En nu gebeurt dat wel vaker, maar dan zijn er nog meerdere artiesten. Maar nu had ik echt mijn eigen band mee daar naartoe. Dus dat is echt een optreden om nooit te vergeten. Dat was heel gaaf.
0: Ja, dat geloof ik. Ik was erbij, ik stond op het veld en iedereen zong Blikkendag mee. Het was echt fantastisch.
1: Ja, het was heel gaaf.
0: Ja, mooi om te zien. Hey, ik zei het net ook al, je maakt eigenlijk nooit gebruik van een vaste setlist als je optreedt. Waarom is dat eigenlijk?
1: Nou, omdat we dan altijd kunnen kijken wat er gebeurt. Kijk, soms heb je heel jong publiek, soms wat ouder. En dan is het leukste voor mij, maar ook voor het publiek, om gewoon een beetje af te wisselen.
0: Ja. Oké, dus mensen kunnen ook verzoekjes bij jou indienen of zo als je optreedt?
1: Altijd, ja.
0: Oké. Nou, hartstikke leuk. Nee, dat is inderdaad. Daarom is die show natuurlijk altijd weer uniek. Hey, je nieuwe single Houdini. Wat een fijne plaat is dit trouwens, zeg. Hoe kwam de single tot stand? Wist je trouwens wie Harry Houdini was?
1: Ja, nee, ik wist het natuurlijk wel, maar niet op die manier. Nee, het gaat echt over dat je een Houdini doet op een feestje. Dus dat je zonder gedachten zeggen ineens lekker weggaat. En ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben gedaan.
0: Zeker.
1: En ik vond dat een heel leuk, uniek onderwerp om een keer een liedje over te maken. Dus vandaar dat het zo ontstaan is.
0: Ja, leuk. En er zijn trouwens veel meer artiesten, hè, die een nummer hebben met als titel Houdini. Wat dacht je, ik wil ook in dat rijtje van Dua Lipa en Eminem te komen?
1: Oh, dat wist ik niet eens.
0: Nee, echt niet?
1: Nee.
0: Oh, Eminem heeft een fantastische mooie versie, die heet ook Houdini. En Dua Lipa heeft ook een fantastisch mooi nummer, dat heet ook Houdini. Dus jij staat nu ook in dat rijtje.
1: Hey Sven, dat is een goed rijtje.
0: Ja, zeker, dat dacht ik wel, hè? Absoluut. Hey Sven, zou je de plaats zelf willen gaan aankondigen? Dan gaan we voor de allereerste keer hier draaien op Bingo FM.
1: Zeker, dit is mijn nieuwe single, Houdini.
0: Dankjewel Sven.
1: Dankjewel.
0: Ik wens je een fantastisch mooi weekend.
1: Hetzelfde.
0: Yo, bye bye.

Ja, dit gaat een grote worden hoor. Ik denk nog beter als Blikkendag, maar we gaan het meemaken allemaal. Onze nieuwe bingo schrijf Sven Versteeg. Ik had hem zojuist aan de telefoon. Houdini, of zoiets dergelijks. We gaan even lekker aan de koffie. Samen met VOF de Kunst. 1 kopje koffie, of 2, of een espressootje, ook lekker.

Voor mij geen melk, maar wel een klein beetje suiker of een zoetje. Een lekkere espresso, lekker hoor. VOF de kunst, 1987. We kunnen nog net één plaatje draaien. Tot aan het reviewnieuws. Anita Meijer en Lange Frans.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Een politiemedewerker van ons korps is zelf opgepakt. Hij werd begin deze week aangehouden en geschorst. De rechter heeft nu bepaald dat hij vast moet blijven zitten. De man kwam als verdachte in beeld tijdens een strafrechtelijk onderzoek. Maar wat hij precies zou hebben gedaan, dat weten we nog niet. Er wordt niet alleen in Utrecht meer geklaagd over overlast. Volgens het CBS is dat in het hele land het geval. 5 jaar geleden waren er minder meldingen, zegt het CBS.
2: Nou, behalve van rondhangende jongeren hebben Nederlanders ook regelmatig last van overlast door hun buurtbewoners, verwarde personen, dronken mensen op straat of drugsgebruik of drugshandel.
1: Ja, of er echt meer overlast is of dat overlast als ernstiger wordt ervaren is dan weer lastig te zeggen, zegt het CBS. In Overvecht wil de gemeente een oude school slopen voor zo'n 40 huurwoningen voor ouderen. Het grootste deel wordt sociale huur. Ook komt er een gezondheidscentrum met onder meer een huisartsenpraktijk. Als de gemeenteraad akkoord gaat, dan kan de bouw in 2029 aan de Scharlakendreef, vandaar is het, beginnen. En vanavond is de laatste skateparade van dit seizoen in Utrecht. Ook dit jaar deden weer duizenden skaters mee aan de tocht op vrijdagavond. Of het volgend jaar weer doorgaat, hangt van sponsoren af. De organisatie maakt zich daar best wel zorgen over, want er is nog geen hoofdsponsor gevonden. En het is lekker nazomeren, 22 graden. Vanavond is het helder, vannacht bewolkt, morgen 20 graden.
0: Bingo in de middag. Met Menno Otger.

0: hoortjes van Cindy, lievelingplaatje uit, het zal zijn, een jaar of 6, 7 geleden alweer. Jongens, wat vliegt de tijd. Het is 6 minuten over 2:30 en verzoekjes mogen, jongens, menno@bingofm.nl of gewoon via die bingo-app.
1: De cover van de week.
0: Ja, het is 1 plaat over 2:30 en dat betekent dat we zijn aanbeland bij de cover van de week. En ik laat altijd eerst even een klein stukje van het origineel horen. En het origineel komt uit 1976 alweer, jongens. Dat is 50 jaar geleden precies. Charles Aznavour, die zong het Mes Amères, zo heet het. En we gaan even een klein stukje van hem luisteren. Het liedje gaat trouwens over zorgen en herinneringen van het leven en de prijs van succes.

Ja, klein stukje dus uit 1976. Jolze als Navour. En heel veel jaren later pakte André van Duin samen met Ron Brandsteder dit nummer op in het kader van de allermooiste duetten. Dit is Jolze Hollandaise.

was hem helemaal. Chanson Hollandaise, gezongen door André van Duin samen met Ron Brandsteder. In elke taal zit een moraal. Precies, zo is het maar net. We gaan door met Mick Harren. En hij heeft ook weer zo'n oud nummer beet gepakt. Neil Diamond was geloof ik de man die het allemaal groot bracht. En hij gaat het gewoon nog een keertje zingen. Dit is Sweet Caroline.

0: lekker hoor die uithalen aan het eind. Mick Harren was dat en Sweet Caroline. We gaan eens even kijken naar de verzoekjes. Want de mannen van Formaat, jullie zijn er ook weer bij. Goed dat jullie er weer bij zijn. Je schrijft erbij, hey maatje Menno, goed dat je er weer bent. We hadden je vorige week gemist. Fijn weekend alvast. Dat wens ik jullie ook. Ja, ik had een snabbel vorige week. Nee hoor, ik moest een vrije dag nemen. En ja, dat moet gewoon af en toe wel eens. Dat is bij jullie er denk ik ook wel zo. Jullie willen graag de bankzitters met een Robert van Heemert horen.
1: Zet hem maar neer en dan pin ik hem, mijn vriend.
0: Net zo makkelijk, rapido! Het enige dat

Rapido, inderdaad. De Bankzitters was dat, samen met Robert van Emers. Fantastisch, leuke plaat is dat. Dank jullie wel, de heren van Vermaat. Perry, jij hebt ook een plaat aangevraagd voor de vrijdagmiddagplaat. Heb jij deze aangevraagd van de Dijk? En je wilde heel graag die live versie horen. Laat het vanavond gebeuren. Ik heb de versie uit 2019 erbij gepakt. En toen stonden ze in Paradiso Amsterdam.

sober, and I feel wrong.

toepasselijkheden was hem helemaal. De dijk in Paradiso in 2019. Toen speelden zij live. Laat het vanavond gebeuren. En vanavond gebeurt het ook, want er zijn nog veel meer leuke shows bij Bingo FM. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. We gaan door met de muziek van Drukkende Keks. Ook deze band bestaat helaas niet meer. Frontman Rick de Leeuw die trok de stekker eruit jaren geleden. Maar ze hebben leuke muziek achtergelaten, hoor. Dit is Met Hart en Ziel.

Ja, dat is ook wel een klein beetje mijn motto. Doe alles wat je doet met hart en ziel. De truckende keks waren dat hier op Bingo FM. Nog één plaatje tot aan het nieuws van 3 uur.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo in de middag met Menno Otger.

0: zomaar niks. Sterrenstof was dat van de jeugd van tegenwoordig. Even wat anders, even wat rustigere muziek. Dat mag ook best wel eens eventjes op de vrijdagmiddag. Nu daar samen met Nick Schilder, de dwaasheid van mijn jeugd.
1: Ik was nog jong.

Jou zou het zijn geweest. Yves Berendsen was dat hier op Bingo FM. De tijd 15:19, oftewel 11 minuten voor 3:30. We kunnen nog ruim een half uur plaatjes draaien. En heb je verzoekjes, laat het mij weten. Menno@bingofm.nl. Of gewoon via die Bingo app. En dat heeft Gerard Mertens ook gedaan. En je wil graag een plaat horen van Ronnie van Bemmel. Benidorm. Het nieuwe nummer van Ronnie voor iedereen die hem wil horen. Gezellige middag. En dat wens ik jou natuurlijk ook. Dit is hem hoor.

De allernieuwste van Ronnie van Bemmel was dat. Benidorm. Benidorm, ja, er komt elke week zo ontiegelijk veel nieuwe muziek uit. Het is ook voor ons altijd heel erg lastig om de nieuwe bingo-schijf te kiezen. Want er zijn zoveel leuke platen. Over leuke platen gesproken. Ik wil graag dat je nu gaat staan en gaat meezingen samen met William Jans en Lee Towers. And You Never Walk Alone.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Een politiemedewerker van ons korps is zelf opgepakt. Hij werd begin deze week aangehouden en geschorst. De rechter heeft nu bepaald dat hij vast moet blijven zitten. De man kwam als verdachte in beeld tijdens een strafrechtelijk onderzoek. Maar wat hij precies zou hebben gedaan, dat weten we nog niet. Er wordt niet alleen in Utrecht meer geklaagd over overlast. Volgens het CBS is dat in het hele land het geval. 5 jaar geleden waren er minder meldingen, zegt het CBS.
2: Nou, behalve van rondhangende jongeren hebben Nederlanders ook regelmatig last van overlast door hun buurtbewoners, verwarde personen, dronken mensen op straat of drugsgebruik of drugshandel.
1: Ja, of er echt meer overlast is of dat overlast als ernstiger wordt ervaren is dan weer lastig te zeggen, zegt het CBS. In Overvecht wil de gemeente een oude school slopen voor zo'n 40 huurwoningen voor ouderen. Het grootste deel wordt sociale huur. Ook komt er een gezondheidscentrum met onder meer een huisartsenpraktijk. Als de gemeenteraad akkoord gaat, dan kan de bouw in 2029 aan de Scharlakendreef, vandaar is het, beginnen. En vanavond is de laatste skateparade van dit seizoen in Utrecht. Ook dit jaar deden weer duizenden skaters mee aan de tocht op vrijdagavond. Of het volgend jaar weer doorgaat, hangt van sponsoren af. De organisatie maakt zich daar best wel zorgen over, want er is nog geen hoofdsponsor gevonden. En het is lekker nazomeren, 22 graden. Vanavond is het helder, vannacht bewolkt, morgen 20 graden.
0: Bingo in de middag met Menno Otger.

Oerrock van de band Normaal Ali, zo heette het nummer. De band werd opgericht in 1974 door onder andere Benny Jolink. En inmiddels hebben ze ook een standbeeld in Hummerlo. Je moet er maar eens heen gaan. En je moet niet te hard rijden, want je bent er zo doorheen. We gaan door met een plaat van Clouseau. Hij is vandaag uitgekomen. Het werd gezongen allemaal in De Beste Zangers. Mooi programma is dat. Origineel is het van Zoe Levi en Snelle. En deze is dus van Clouseau. Ik zing.

0: Hoppakee, dit is ook een mooie versie hoor. Iets meer gitaren dan dat je gewend bent. Ik zing van de band Clouseau.
1: Menno's favoriete keuze.
0: Ja, we zijn aanbeland bij mijn favoriete keuze. En vandaag in mijn favoriete keuze, de band Diesel. Ze werden opgericht in 1979 en de leden raakten op elkaar ingespeeld door als studiomuzikanten onder andere te spelen op de platen van Maywood, Rio en Late at Night. Het nummer Sausalito Summer Night was de vierde single van deze band en werd naast in Nederland ook een dikke hit in Amerika. Bereikte de 25e plek en ook in Canada. Ondanks een tour in Amerika kon het succes helaas niet worden gecontinueerd door talloze bezettingswijzigingen.

Zoals Leader Summer Night van de band Diesel. Ze bestonden en toen bestonden ze niet meer. En toen kwamen ze weer terug en toen kwamen ze weer terug. En volgens mij ergens in 2016 zijn we voor de laatste keren weer heropgericht of zoiets. Zo heet het volgens mij. Michael de Jonge, jij wil graag een plaat horen. Je zet in je berichtje dat er geen voetbal is dit weekend. Nou ja, niet geen clubvoetbal. Hè? Geen Eredivisie of Eerste Divisie voetbal. Maar je wilt toch een plaatje horen om even aan je clubje te denken. En dan moet deze worden van de Regers, als ik het zo goed uitspreek. Je bent het voor men.

Ja, ik zou wel willen meezingen, maar mijn hars is niet wat het is geweest. De regers waren dat in. Oh, hoppakee. Ja, dat gebeurt soms, hè. Dan heb je verkeerde schuif aan staan. Kan allemaal gebeuren. We gaan door met muziek van Jan Smit. Hij heeft het over het feit dat de zomer voorbij is. Maar volgens mij wordt het volgende week 25 graden, joh.

Nou Jan, ik heb nieuws voor je. Volgende week wordt het dus inderdaad 25 graden. De zomer voorbij, allemaal in het kader van dat televisieprogramma In de Tijd. We gaan een plaat draaien van Martin Morero. Het origineel is van Charles Aznavour. En toen noemde hij het She. Maar Martin, die noemde het gewoon zij.

Allemaal uit dat programma Gooise Vrouwen met Linda de Mol. Martin Morero was dit en zijn versie van het nummer zij. Moet ik zeggen. Het is 4:05. Kevin staat al klaar. Suzanne staat al klaar. En ik ga de allerlaatste plaat draaien. Ik wens je een fantastisch mooi weekend. En morgen dan ben ik er weer. Bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jetten dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht. Bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Ah ja, het is fijn om te weten dat het sowieso volgende week zo'n 25 graden gaat worden.
3: Ja, ik weet het. Ik ben echt super happy.
2: Ja, bij jou gaat de vlag uit, of niet?
3: Ja, zeker. Nou, dubbel, want mijn mama is jarig op die dag ook.
2: Oh, wat mooi.
3: Feest. Dubbel feest.
2: En gewoon lekker in de tuin zitten en genieten.
3: Nou ja, we hebben geen tuin, maar een balkon. Ja,
2: ah ja,
3: zeker.
2: Balkon, tuin, maakt het uit toch. Hey, goedemiddag allemaal. En ja, zoals iedere uitzending...
3: Daar gaan we weer, ja hoor. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 12 kilometer. Die staat 21 minuten vast. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer. A2 Sertogenbosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen 7 kilometer. A2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel 23 kilometer. Die staat daar bijna een uur vast.
2: Zo dan.
3: Geen idee wat er aan de hand is, maar dan weet je. Lekker naar ons luisteren ondertussen.
2: Radio hard zetten.
3: Ja, toch? A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 11 kilometer. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oost en de Meern 9 kilometer. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Oude Rijn 4 kilometer. A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en Knoopend Lunetten 6 kilometer. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst 3 kilometer. En dan heb ik ook nog wat N-wegen. N230 Utrecht richting Maarsen tussen Utrecht-Overvecht en Maarsbroek 2 kilometer. N233 Kesten richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen 3 kilometer. N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen 4 kilometer. Die staat daar 43 minuten vast. N327 Leerdam richting Geldermalsen tussen Gelicum en de aansluiting met de A2 3 kilometer. En dan ook nog van de NS. Tussen Meppel en Hoogveen rijden geen treinen.
2: Dat nou, dat is volgens mij ver van het bed zo, maar...
3: Ik heb hem echt op regio gezet. Ja.
2: Lekker man. Ja. Hey, lieve schat, ben je zover? Is het
3: ik ga voorbij komen.
2: Ja, ik wou net zeggen, jongen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: Ah, het zal wel zijn, zuur of niet dan?
1: Mag het ook sangria zijn?
0: Ja, als jij dat lekker vindt. Nou, ik ben niet zo lastig.
1: Nee, leg je nu even aan bij mij thuis.
0: Ja hoor, ik ben gewoon heel makkelijk doof voor je. Nice. Hey, lieve schat, hoe was je weekend? Of je week
1: weekend,
0: eigenlijk,
1: nee,
0: je weekend. Hoe
1: is
0: je weekend en hoe was je week? Dat moest hem zijn. Lekker.
1: Vorige weekend was lekker. Ik weet echt niet meer wat ik heb gedaan. En deze week, druk met werk, sporten. Ja. Van alles en nog wat eigenlijk. Dus en nu, een beetje hetzelfde, meer van hetzelfde eigenlijk.
0: En nu fris en fruitig hier.
1: Ik heb weer niet zo goed geslapen, dames en heren. Maar,
0: maakt er een sport
1: maar
0: van,
1: hè? Maar ik doe mijn best. Ik ben verder best wel fruitig.
0: Nou,
1: ook
0: lekker.
1: Wel fris, hoor. Maar,
0: nou, ik wou wel zeggen, het stinkt hier niet in ieder geval. Dus, hey, een bommetje vol uitzending. Want we gaan rond 16:45 bellen met niemand minder dan Frans Bauer.
1: Woehoe.
0: En hij heeft natuurlijk een nieuwe plaat uitgebracht. Hij gaat richting Ahoy volgend jaar.
1: En een kleinzoon erbij.
0: En een kleinzoon. Nou, erbij. Het is de eerste.
1: Ja, erbij. Ja, ik zeg erbij. Ja. Bij de familie bedoel ik.
0: Ja, precies.
1: Ja, het is de eerste.
0: Het is de eerste. Dus,
1: dat is wel extra.
0: Trotse opa. Dus we gaan natuurlijk van alles aan hem vragen. Heb je nog een leuke vraag voor Frans? Stuur hem gerust door.
1: Ja, zeker.
0: En dan gaan we eens even kijken of we die zo nog even kunnen stellen tijdens het interview. Want vaak Frans Bauer, moet ik wel zeggen, die heeft zijn woordje wel klaar. En babbelt de boel al lekker vol.
1: Heerlijk,
0: dus,
1: toch?
0: Dus conclusie, dat gaat helemaal goed komen.
1: Ja, ik heb er zin in. Nu al.
0: Nou, voor de rest een iets minder iets. We gaan bellen met Paul Pessel. En niet voor Paul Pessel, maar wel omdat we het gaan hebben over FC Utrecht. Die hebben afgelopen zondag verloren met maar liefst 5-0. Dus dramatisch. Dus ik ben heel benieuwd of er één deze week het een en ander veranderd is. Of wat gebeurd is. Of weet ik veel wat. En ik ben vooral heel benieuwd naar het praatje van Paul.
1: Gaan we het ook hebben over het Nederlands helftal?
0: Nou ja, eerlijkheidshalve heb ik het gisteren niet gezien.
1: Ja, ik half.
0: Dus we hebben geen verhaal en half.
1: Nou ja, ik heb daarna ook nog wel een beetje, samenvatting, hoe zeg je dat, de hele napraatje en zo zitten kijken. En ik denk, hebben we nou gewonnen, verloren? Ik weet niet. Precies.
0: Volgens mij is het gelijkspel geworden.
1: Ja,
0: volgens 1-1. Mij 2-2, toch?
1: Nee, 1-1. Ja, en het stomme is dat wij twee andere doelpunten hadden, die beide zijn afgekeurd.
0: Ah.
1: Dus ik ben heel erg benieuwd hoe Paul daarin staat.
0: Ja, je hebt gelijk.
1: Ik ben wel op de hoogte soms van
0: voetbal. Ja, nee, inderdaad. Alleen FC Utrecht is altijd wel weer wat minder, maar ik ben blij dat je dit weet, schat.
1: Goed, hè?
0: Ja, zeker.
1: Morgen ook nog een race. Nou, ik ben helemaal bij.
0: Goed, je hoort het. We hebben heel veel te vertellen.
1: Yes.
0: Heel veel gezelligheid. Maar is tijd voor Mart Hoogkamer. Waar er maar kroegen in de hemel. Nou ja, ik ben heel benieuwd. Maar ik wil voorlopig nog even wachten als je het niet erg vindt.
1: Ja joh, hè?

0: praten hier op Bingo FM. Het is 4:15 inmiddels. Het weekend staat voor de deur.
1: Ik doe even de deur open.
0: Heerlijk. Ik was er ook echt aan toe, moet ik zeggen.
1: Zo, anders
0: wat een werkweek weer, zeg. Jongen, jongen. Oh.
1: Ja, wil je het erover hebben, lieverd?
0: Nou ja, wil ik het erover hebben. Het was gewoon ontiegelijk druk. En mijn werk bestaat 30 jaar. Morgen is er een groot feest.
1: Gefeliciteerd.
0: Ja, dat is wel leuk eigenlijk. Hoor. 30 jaar en ik ben nu ongeveer pas 8 jaar van de partij. Dus op zich nog niet zo heel erg lang.
1: Waar is mijn uitnodiging?
0: Nou ja, dat heb ik nog even gevraagd. Maar alleen maar collega's. Dus ja, helaas. Maar ja, het is wel zo natuurlijk dat daar een hoop voorbereiding bij komt kijken.
1: Ja.
0: En morgen natuurlijk eten, drinken, gezelligheid. Het wordt hartstikke leuk, heb ik me laten vertellen. Maar ja, waar er gewerkt wordt, wordt er ook rotzooi gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Dus iedereen was een beetje gestrest. Moest allemaal opgeruimd worden. Er moesten nog andere dingen geregeld worden. Want ja, ook het werk natuurlijk.
1: Gaat gewoon door.
0: Gaat gewoon door tussendoor.
1: Ja.
0: Dus ja, dat was wel eventjes een dingetje. Maar ja, volgens mij heb iedereen er zin in. En wordt het morgen hartstikke gezellig.
1: Jullie zijn er klaar voor.
0: We zijn er klaar voor. En ja, ik ben vooral heel benieuwd, want eigenlijk is ons niet verteld wat er uiteindelijk allemaal gaat gebeuren. Het is één grote happening, één grote verrassing. Dus we gaan morgen gewoon ons vooral laten verrassen.
1: Misschien staat Frans er morgen wel gewoon.
0: Ja, lijkt me gezellig, lijkt me gezellig. Ik ben heel benieuwd vooral wat er, wat ze allemaal geregeld hebben. Ik bedoel, ik denk dat het wel in goede handen is gebleven bij de mensen die ermee bezig waren. Dus ik heb er alle vertrouwen in. En morgenmiddag om 4:00 weten we hoe het allemaal zit. Dus,
1: ik wil het heel graag weten, want ja, jouw bedrijf geeft dus gewoon hele goede feestjes.
0: Nou ja, het is het eerste feestje. Normaal gesproken hebben we gewoon een personeelsuitje in september.
1: Okay.
0: En dat wordt over het algemeen ook goed georganiseerd. Mm-hmm. Dus altijd leuk en gezellig. Ik moet eerlijk bekennen dat ik er ook niet altijd bij ben. 9 van 10 keer wel.
1: Mm-hmm.
0: En 2 jaar terug, toen was Kevin door zijn rug heen gegaan. En toen moesten we allerlei activiteiten doen.
1: Oh.
0: Dus ik ben wel mee geweest, maar toen ben ik maar aan de kant blijven zitten. En gewoon meegekeken. Dus dat was, ik heb de foto's gemaakt. Dus dat was ook heel belangrijk.
1: Je was erbij.
0: Ik was erbij. ik heb meegegeten trouwens. Niet geheel onbelangrijk.
1: Nou ja, maar ja, ik vind het nou al 10.000 keer leuker dan wat er op mijn werk gebeurt, hoor.
0: Ja, en dat is?
1: We hebben, nou ja, 1 keer per jaar met, bij godsgratie zeg maar, een kerstborrel.
0: Oh.
1: Dus dat 1 keer per jaar, maar 2 uur lang. Ergens op een zondagmiddag.
0: Oh.
1: En je krijgt 1 muntje voor een drankje en de rest mag je zelf betalen.
0: Okay.
1: Bij een instantie die bij onze organisatie hoort. Dus je bent eigenlijk gewoon je eigen salaris aan het betalen dan.
0: Oh.
1: Het is bijzonder,
0: maar
1: toch?
0: Krijg je dan ook wat te eten of is dat ook al inbegrepen?
1: Nou, nee, precies niks. Dus maar ik had het er ook laatst met een collega over. En toen zeiden we ook van, nee, we gebruiken alleen dat muntje en verder niks. We gaan echt niet extra uitgeven. Doe normaal.
0: Ja, ik zou daarna gewoon lekker ergens gaan het eten met z'n allen.
1: Dat deden we ook. Ja,
0: dat snap ik wel. Dat had ik ook gedaan. Ik had echt niks geïnvesteerd.
1: Ja.
0: Wel leuk om misschien het erover te hebben. Want wij vertellen nu over bedrijfsfeestjes en zo. En ja, voor de mensen die denken van, goh, maar je zit toch allebei bij de radio. Ja,
1: ja.
0: Daarnaast hebben we ook nog allebei een gewone baan. En moeten we ook nog gewoon aan het werk. Dus
1: ja,
0: misschien wel even leuk als je denkt van, nou, ik wil wel iets kwijt over,
1: over je
0: werk. Of in ieder geval over de organisatie waar je werkt. En dan wat voor feestjes zijn, ja of nee. Of er leuke dingen worden gedaan.
1: Ja, daar ben ik oprecht benieuwd naar. Want ik heb het idee dat soms echt mijn bedrijf heel erg achterloopt met andere bedrijven. Maar misschien dat sommige mensen thuis zitten van, Suus, wij hebben nooit wat. Dus houd je mond.
0: Nou, precies.
1: Aan.
0: Laat het weten. Goed zo. Door met de muziek hier op Bingo FM. En doen wij met Rutger van Barneveld. Het werd een grote hit voor de man. Hier is die met die zwoele zomernachten. Nou, die komen eraan volgende week, hoor.
1: Woehoe.

0: 92 met Marianne Weber. En ik weet best dat er een ander is.
1: Nou, oh, foei.
0: Boefje.
1: Nou.
0: Hey, ja, bijna weekend. Iedereen een beetje in de startblokken. Ik denk wel dat er heel veel mensen zijn die nu bij de computer zitten denken... Oké, wegwezen, we gaan lekker naar huis.
1: Ja.
0: En ja, de file in, want even eerlijkheidshalve... als ik zie wat er uiteindelijk allemaal aan file staat op dit moment... is er ongelooflijk. Zo naar het regionale nieuws natuurlijk gaan we even kijken naar de situatie op de weg. Want ja, ik ga er niet vanuit dat...
1: Het houdt niet op, niet vanzelf.
0: Precies, dat heel veel rustiger is geworden heel de weg. Dus dat gaat helemaal goed komen.
1: Ja.
0: Gelukkig wordt er ook gereageerd... Duits, je denkt maar dat je alles mag voor mij aangevraagd op Petra.
1: Ja, superleuk Petra. Hey, samen, leuk dat jullie er weer zijn. Een werkfeestje is altijd leuk. Wij zijn wezen karten, was echt leuk. Nou, ja. Dat lijkt mij ook echt superleuk.
0: Ja, vooral met het hele team. Ik weet totaal niet met hoeveel mensen tegelijk je kan karten.
1: Kan iemand voor de baan rijden?
0: Ik denk wel dat het gewoon leuk is. En zeker als je een beetje fanatiek bent.
1: Ja, toch?
0: En voor de teambuilding... Is het ook nog eens een keer gezellig?
1: Ik denk dat wij alle twee heel fanatiek zijn.
0: Ja, ik ben te fanatiek.
1: Ik denk ook. Ik denk dat ik al vervelende collega's eraf rij en zo. Oh, sorry. Ik wist even niet dat ik naar rechts stuurde.
0: Nee, nou ja, ik denk wel dat ik af en toe even gewoon een duwtje zou geven. Goh, gemoeven, weet je wel.
1: Max Verstappen.
0: Oh, ja, tuurlijk.
1: Ja,
0: gaan we het zo over hebben.
1: Nog over hebben.
0: Maar eerst tijd voor het regionale nieuws en de boodschappen en de file-informatie. Okay. Maar eerst muziek op de radio.
1: Muziek.
0: Busy en Yannick Berends hier op de zender. Terug.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Bingo FM met het Regio Nieuws.
3: Ja, goedemiddag. De spoorblokkade bij Utrecht Centraal heeft ongeveer 49.000 reizigers geraakt. De directe kosten zijn zeker een ton, maar de totale schade ligt hoger, meldt de NS. Klimaatactivisten liepen in mei meerdere sporen op. De politie hield toen bijna 30 actievoerders aan. Er wordt niet alleen in Utrecht meer geklaagd over overlast. Volgens het CBS is dat in het hele land het geval. 5 jaar geleden waren er minder meldingen, zegt het CBS.
4: Nou, behalve van rondhangende jongeren hebben Nederlanders ook regelmatig last van overlast door hun buurtbewoners, verwarde personen, dronken mensen op straat of drugsgebruik of drugshandel.
3: Ja, of er echt meer overlast is of dat overlast als ernstiger wordt ervaren is dan weer lastig te zeggen, zegt het CBS. Een politiemedewerker van ons korps is zelf opgepakt. Hij werd begin deze week aangehouden en geschorst. De rechter heeft nu bepaald dat hij vast moet blijven zitten. De man kwam als verdachte in beeld tijdens een strafrechtelijk onderzoek. Maar wat hij precies zou hebben gedaan, dat weten we nog niet. In Overvecht wil de gemeente een oude school slopen voor zo'n 40 huurwoningen voor ouderen. Het grootste deel wordt sociale huur. Er komt een gezondheidscentrum, onder meer met een huisartsenpraktijk. Als de gemeenteraad akkoord gaat, kan de bouw in 2029 aan de Scharlakendreef beginnen. Dan nog het weer. Vanavond is het helder, vannacht bewolkt. En we blijven voorlopig nazomeren, want morgen wordt het 20 graden.
5: Nou ja, 20 graden, lekker. Toen was het nieuws lekker
6: afgelopen. Dat ging snel.
5: Dat ging in één keer. Hoorde je dat? Dat ging heel snel in één keer.
6: Ja, ik zat al klaar hoor. Ja, ik zat klaar.
5: Ja, ready, steady.
6: Nou ja, let's go. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 12 kilometer. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer. A2 Sertogenbosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en afrit Geldermalsen 6 kilometer. A2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen knooppunt Oudrijn en Zaltbommel 26 kilometer. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 7 kilometer. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oost en Woerden 15 kilometer. A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oudrijn 5 kilometer. A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht Noord en knooppunt Lunetten 5 kilometer. En dan hebben we nog de N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal Rhenen 4 kilometer. En dan nog de N327 Leerdam richting Geldermalsen tussen Gellicum en de aansluiting met de A2 3 kilometer.
5: Nou, dat valt mee toch? En als je in de file komt te staan, lekker achteraan aansluiten en de radio een tandje harder zetten.
6: Dat valt mee, zegt hij. Ja hoor, let's go.
2: Weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Laufer.

0: Zo rond kwart voor vijf gaan we bellen met Frans Bauer. We gaan natuurlijk even praten over zijn nieuwe single samen met Billy Dans en Avril Bros. En wel getiteld Heb je even voor mij dus. En voor de rest gaan we het hem van het lijf vragen. Want ja, we willen natuurlijk van alles weten.
1: Zeker. Ja, ik kan niet wachten. Ik heb er echt zin in.
0: Want ik heb Frans 2 jaar geleden in de uitzending gehad. Hier live in de studio. En dat was hartstikke gezellig.
1: Bof Bips.
0: Ja, zeker. Bijna 3 kwartier volgekletst. En ja, dat was gewoon leuk. Dus dat gaan we ze ook zeker te weten proberen te hervatten. En gewoon eens kijken wat er allemaal de afgelopen tijd gebeurd is. Dus hartstikke leuk. Hey, we hebben nu natuurlijk nog even een aantal platenklap voor je klaarstaan. En Natasha, die vroeg uiteindelijk een plaatje aan van Marianne Weber met de Italiaan. En daar zetten ze bij succes en doe Frans de groeten.
1: Nou, dat gaan we zeker doen.
0: Ja, uiteraard. Dat gaat helemaal goed komen. Maar tot die tijd gaan we nog even een 2-tal platen voor je draaien. Onder andere Frans Duijs, je bent natuurlijk aangevraagd. En jij denkt maar dat je alles mag.

0: Maar ja, hij is natuurlijk hartstikke... Nou, net wat je zegt. Dat is denk ik ook een beetje het punt. Dus ja, we hadden een afspraak ingepland. Maar ja, wie weet reageert hij zo even op ons. En dan gaan we gewoon nog even het interview gewoon even voortzetten. Komt helemaal goed, toch?
1: Zeker, zeker.
0: Maar dat geeft ons even de ruimte om even te kijken wat er het komende weekend allemaal te doen is.
1: Ja, zeker. Want nou, je kan het eigenlijk niet gemist hebben. Maar het Nederlands Filmfestival komt er natuurlijk weer aan.
0: Ja,
1: dat is elk jaar natuurlijk weer feest. En vanaf dit weekend verandert Utrecht in de grootste filmhoofdstad van Nederland. Tijdens het Nederlands Filmfestival kijk je natuurlijk een hoop films. Maar er is meer. Doe bijvoorbeeld de filmroute.
0: Suus, ik ga je onderbreken.
1: Oh, wat spannend.
0: Ja, dus we gaan hem gelijk even in de uitzending halen. En gelijk even opnieuw proberen.
1: Ik voel me net alsof Sinterklaas er aankomt. Oh, hij is er.
0: dat is. dat zijn wij. Even kijken. Ik zit te wachten, maar ik zie geen nummer, zegt Frans.
1: Oh jee.
0: Even kijken, we halen hem gelijk in de uitzending.
1: Dat komt goed. Zie mensen al dat het live is. Het is live, ja. Is het ook spannend, dames en heren? Ik wel.
0: Hij doet het niet. Even kijken, 06.
1: Het ligt gewoon aan ons telefoon. Telefoon is kapot. Spannende radio dit, Kev.
0: Even kijken hoor. Ja?
1: Ja? Ja? Gebeurt er wat?
2: Met Bouwer.
0: Zo, spreken we met opa Bouwer?
2: Daar is hij hoor.
1: Hey.
0: Goedemiddag.
1: Hoi Frans, goedemiddag.
2: Ja, super hier.
0: Ja, hoe is het met Frans?
2: Nou, met Frans gaat hartstikke goed, jongen.
0: Ja, een beetje naar je zin, want er gebeurt wel heel veel rondom Frans. Hè. Natuurlijk, Ahoy komt eraan, tenminste, komt eraan volgend jaar pas. Maar het gaat wel binnenkort weer beginnen.
2: Ja, dat gaan we zeker. We hebben net bekendgemaakt dat ik met 40 jaar jubileum ga vieren in Ahoy in Rotterdam.
0: Ja.
2: Op 9 en 10 april volgend jaar.
0: Mm-hmm.
2: En natuurlijk net heb je even waar een remake van is gemaakt. Dat is ook alweer 25 jaar geleden.
1: Ja, heerlijk toch?
2: Ja, en ondertussen hebben we ook nog de bouwers op de buis vanavond ook weer om 8:30, zeg maar, dat we onze aflevering er laten zien.
1: En dat gaat verlengd worden, toch? Klopt dat?
2: Niet verlengd. Er komt begin volgend jaar komt er een nieuwe serie uit.
1: Een soort spin-off?
2: Dat is een reisprogramma wat ik al die jaren al doe. We zijn natuurlijk in het verleden wel eens naar Frankrijk geweest, China geweest, maar nu in eigen land. En natuurlijk ook heel veel muziek waar ik op de achtergrond ermee bezig ben. Dus de komende maanden gaan de Frans Bouwer fans zelf denk ik echt super verrast worden.
0: Oh, leuk.
1: Ja.
0: En Ahoy inderdaad. Is het inderdaad dan een beetje, als we terugkijken naar 2 jaar terug, een beetje hetzelfde concept? Of ga je compleet iets anders doen?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk zeg maar door de loop der jaren wel, ik moet zeggen, ongelooflijk vaak in Ahoy er mogen komen.
0: Ja.
2: En het heeft ten opzichte van vorig jaar 10 jaar geduurd voordat ik er weer een keer stond.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik heb er natuurlijk alles al een keer mogen doen. Ik heb er zwembaden heb ik er opgebouwd gehad. Ik heb gigantische podiums. En ja, natuurlijk het jubileum nu 40 jaar. Dat gaat natuurlijk gepaard met de show die ook zeg maar wel iets zou moeten zijn waar ik met trots op kan naar terugkijken. Dus we hebben een fantastisch mooi podium wat we de afgelopen maanden hebben de laten bouwen. En dat is echt immens mooi. En natuurlijk met heel veel hits uit het verleden. Maar ook hele leuke gasten die ik daar dan door ontvang. Dus voor de fans, die gaan echt een avond meemaken die ze niet snel meer zullen vergeten.
0: Nou, we zijn heel benieuwd. En ja, Frans, natuurlijk het mooiste wat er de afgelopen tijd gebeurd is. Hoe is het om open te zijn?
2: Ja, dat is het allerleukste. Weet je, dat is echt zo ontzettend leuk. Zo'n kleine die zeg maar, dat verovert je hart. Ik denk dat iedereen, zeg maar, die opa is, die herkent dat, denk ik. Dat is een liefde wat je eigenlijk niet kan verwoorden eigenlijk. Het is,
1: je barst uit elkaar van geluk eigenlijk.
2: Ja, het is alles. Het is, je kind heeft een kind gehad. En
1: wow.
2: Je ziet dan alles, alle generaties zie je daar weer een beetje erin terug. En weet je, ik heb natuurlijk alleen maar De leuke dingen, hè? Dus je hoeft niet het zorgen. Dus je mag alleen maar de leuke dingen doen. Dus dat is ook ontzettend leuk. En dat doet je ook gelijk relativeren hoe kostbaar het leven eigenlijk is.
0: Ja, dat geloof ik ook wel. En als je dan de beelden ziet tijdens de bouwers, ja, dat is toch gewoon een en al geluk en mooi.
2: Ja man, dat is ongelooflijk. Dat is, ja, weet je, ze zeggen wel eens, natuurlijk, de geboorte van je eigen kinderen, dat is natuurlijk een gigantisch hoogtepunt. He, dat is een van de allermooiste dingen. Maar de geboorte van mijn kleinzoon, ja, dat staat er toch ook wel met een dikke stip bij, hoor.
0: Ja, dat geloof ik wel, ja.
2: Dat is echt ongelooflijk leuk.
0: Ja, en dan uiteindelijk druk bezig met een nieuwe single in dit geval. En dan kom je uit bij Billy Dans Afro Bros. Frans, een hele andere kant. Tenminste, het nummer kennen we natuurlijk wel, maar er is wel het een en ander veranderd en verbouwd.
2: Ja, ik ben natuurlijk de afgelopen jaren best wel voor een Nederlandstalige levensliedzanger best wel grensverleggend bezig geweest. Denk even aan Brabant naar Bordeaux, denk even aan Chris Cross en dan nu een remake van Happy Even voor mij met de Afro Bros en met Billy Dans. Uh-huh. Ja, ik wil gewoon de fans verrassen en het leuke is, 40 jaar Frans Bauer heeft ook zeg maar de generaties ook verbroederd. Dus dat gaat van de wat oudere fan tot aan de jonge feestneuzen in de feesttenten. En ik dacht van nou, misschien wel leuk om een hele eigentijdse jeugdige versie hiervan te maken.
1: Om het allemaal samen te brengen.
2: Ja, om het allemaal samen te brengen. Want het is wel een liedje wat verbroedert. Ja, jong en zeker. Oud zingt het. En ja, ik vind het ook heel erg leuk om op deze manier de rapper een keer erbij te betrekken. Dat is ook wel een keer een gigantisch leuk uitstapje.
1: Ja, heerlijk toch? Ja, ik vind het echt heel tof. Ja.
0: Maar het is dan ook wel bizar, Frans, laten we eerlijk zijn, dat je dan op het podium staat en dat dan van jong tot oud eigenlijk al die nummers meezingt. Dat is toch bizar, of niet?
2: Ja, dat is geweldig leuk. Weet je, als je terugkijkt op 40 jaar Frans Bauer en je hoort dan zeg maar een liedje zoals Als Sterren aan de Hemel Staan, een liedje wat 35 jaar geleden is. Uh-huh. En je ziet dat kinderen meezingen, dan denk je nou, dat is toch wel echt de kerst op de taart. Het is ongelooflijk leuk.
0: Ja, dan weet je weer even waar je het allemaal voor doet, toch?
2: Ja, weet je, als ik heel eerlijk ben, kijk, 40 jaar geleden toen ik begon, dan is je droom zanger worden. En ja goed, voordat je het weet, is die trein 40 jaar verder.
1: Ja,
2: en dan
1: dat
2: denk je bij jezelf van, wauw, wat heb ik toch in die tussenliggende tijd een hoop mede te mogen maken. En ja, hoe bijzonder is het dan dat je dan als opa op een podium staat met rapper?
1: Ja, dat is mooi.
0: Dat is toch eigenlijk
2: de moraal van het verhaal is eigenlijk, hoe ouder ik word, hoe jonger ik me ga gedragen.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, precies. Ik zag van de week ook volgens mij bij TikTok voorbij komen. Frans springt van het podium af en
1: gaat helemaal los.
0: Toch geweldig.
2: Stel dit en wel de spreekwoordelijke, midlife crisis zijn.
0: Ja, nou ja, het zou kunnen.
1: Nee.
0: Ja.
1: Je bent toch zo jong. Ik bedoel, dat is toch te vroeg, vind je niet?
2: Ja. Nou, 52 jaar, dan moet het. Komt het, denk ik wel.
1: Nee, hoor, je wordt minstens 130, dus. Hè?
2: Ja, nou, dat op zich, ja, dat hoop ik wel, zeg maar.
1: Toch? Ja. Nou, wij ook.
0: Ik zag van de week inderdaad dat je ook motor aan het rijden bent inmiddels.
2: Nou, ik heb sinds kort mijn motorrijbewijs. Dat komt ook, mijn kinderen hebben ook een motorrijbewijs gehaald. Oh, en ik vond het ook heel leuk om herinneringen te maken.
0: Ja.
2: En ik moet zeggen, ja, ik ben een soort rijdend paasei. Dus ik ben ook een schrik van de snelweg. Maar ik vind het wel echt ontzettend leuk. Ook weer zo'n mijlpaal eigenlijk, hè?
1: Ja, dat vind ik wel.
2: Ja. Je denkt van, potverdorie, dat heb ik toch maar weer even mooi gehaald op deze leeftijd. Mijn motorrijbewijs.
1: Heb je dat snel gedaan? Had je hem snel in de pocket?
2: Nou, nee, ik heb er wel een tijdje over gedaan, hoor. Dit zit natuurlijk met een bomvolle agenda.
1: Ja, natuurlijk.
2: Maar het is wel heel erg rustgevend als ik op de brommer zit, zeg maar. Ja, dat is echt ontzettend leuk.
1: Wat grappig, het lijkt mij echt super spannend namelijk. Maar je hebt een soort yoga momentje op de motor.
2: Ja, ik zit dan gezellig, heb je even van mij te zingen, niemand hoort me. Ja, ik zit er gewoon lekker zo, ik vind het ook ontzettend leuk.
1: En misschien gaan we dat
2: dingen,
1: doen.
2: Ja, dan heb ik wel eens gedacht van, nou, misschien had ik dat eerder moeten doen. En dit is er wel één van.
1: Oh, ja. Nou mooi, extra genieten dan toch?
2: Ja, en tegelijkertijd kijk ik hier naar een mountainbike. Oh. Want ik ben tegenwoordig weer flink aan het sporten. Dus ja, dat ben ik dan ook weer. Hè. Dus ik ben nou mijn lijf weer in het gereel aan het krijgen.
1: En hoe gaat het daarmee?
2: Dat is dan weer de keerzijde van het zanger zijn. Hè. Dus voor hooi willen we natuurlijk frisse, fruitig en vol ornaat er tegenaan. Dus ja, dat betekent ook de komende maanden dat ik natuurlijk elke dag flink aan het trainen ben.
0: Maar
2: dat hoort er dan ook weer bij.
0: Is dat dan weer zo'n momentje van, goh, we moeten weer even aan de bak, want ahoy en dergelijke komt eraan?
2: Nee. Moet je eigenlijk zien als een soort bokser die aan het trainen gaat voor een wereldkampioenschap.
1: Dat is wel echt zo, hoor. Je moet echt een flinke conditie ervoor hebben.
0: Ja, maar het lijkt me ook wel zo'n avond.
2: Ik begin 's ochtends al om 6 uur, hè.
1: Zo. Oef. Elke ochtend?
2: Ja, elke ochtend om 6 uur doe ik eerst lopen en heb ik 's middags nog wat gewichten.
1: Jeetje.
2: En dan s'avonds heb ik meestal zomer optredens en dan wordt het steeds heftiger naarmate ik richting Hooi kom. Dus als dat zo een beetje goed eruit ziet, dan ben ik straks een kleine 25 kilo lichter als ik in Hooi sta.
1: Arnold Schwarzenegger staat straks op het podium daar.
2: Nou ja, dat gaan we wel proberen.
1: Kijk, heel goed. Nou, Kevin gaat dat dan live zien, hè? Kev?
0: Ja, ik ben er de zaterdag ben ik erbij.
1: Ja, Bof Bips.
2: Oh, geweldig leuk.
0: Ja.
2: Nou, je gaat echt een geweldig mooi podium zien, hoor. Want ik ben er zo ontzettend trots op. Dat is, we zijn er de afgelopen maanden enorm druk mee geweest. Maar het is elke keer een hele uitdaging om iets te maken waarvan je zegt van wauw, dat overtreft weer wat we hadden. Maar ik ben wel heel, heel erg trots, als ik heel eerlijk ben.
0: Ja, ik ben heel nieuwsgierig. En
1: ja, ik ook.
0: Ja, met name ook. Frans, kan je niet een klein tipje geven qua gasten of zo, wie we kunnen verwachten? Of
2: ja, weet je, ik heb de gasten nog niet prijsgegeven, omdat ik ze misschien wel geheim ga houden.
1: Mm.
2: Misschien dat ik de komende maanden misschien 1 of 2 namen de prijs geef. Maar het zijn wel duetten met mensen die misschien niet zo 1-3 bij me zou verwachten.
1: Oh, leuk.
2: Maar die zo verrassend zijn dat je zegt van wauw, dat hadden we er toch wel even niet willen missen.
0: Ja, nou, weten we eigenlijk nog niks, maar ik ben wel heel goed.
1: Precies niks, maar het is wel... Het is
0: wat ik Frans wel 2 jaar geleden zo'n kippenvelmomentje vond, dat was dat duet met Lee Towers. Geweldig.
2: Nou, ik kan je 1 tipje geven. Er is er 1 bij van wereldniveau.
1: Oh, ik zat het al te denken, hè.
0: Ja?
1: Oh, nou gaan we brainstormen hier.
2: Dus dat is dan toch wel, ja. Dus, er is er 1 bij van wereldniveau.
1: Oh.
0: Oké. Nou, we gaan...
1: Nou ja, er is natuurlijk wel een internationale...
2: Ja, jongens, daar gaan we vieren. Dat mag
1: je geloven. Er is een internationale ster die natuurlijk ook jouw liedje heeft gezongen, hè? Dus zitten we dan in de goede hoek te denken of... Of denk ik helemaal op de verkeerde kant op?
2: Ja, ik zeg helemaal niks. Maar
1: nice, oké, cool.
0: Nou, we zijn heel benieuwd. En Frans, wat ga je het weekend trouwens doen? Heb je nog plannen? Moet je optreden?
2: Nou, ik zou vertellen. Ik ga eerst dadelijk even Chinezen.
0: Oh, lekker.
2: Nee, dat is maar een grapje. Nee, ik ga dadelijk natuurlijk optreden vanavond, morgen. Ook optredens, volgens mij zit ik bij IJm Live in Den Bosch. En dan s'nachts nog ergens een optreden. Zondag ben ik te zien in Scheveningen bij Encore. Heel, heel erg leuk. En dan maandag ben ik in Heerlen. In de Resto Bar, ook ontzettend leuk. En zo blijft Fransje lekker vis en fruitig de hele Nederland crossen.
1: Lekker bezig, ja.
0: Ja,
2: zeker.
0: Hey, helemaal goed, Frans. Dank je wel voor je tijd. En veel succes met de voorbereidingen voor Ahoy. En natuurlijk veel plezier het weekend.
1: Ja.
2: Ja, bedankt. En jullie maak er eens leuks van.
0: Gaan we zeker te weten doen. Komt helemaal goed.
2: Okidoki, doei.
1: Fijn weekend.
0: Doei.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS, die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro. Onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks PvdA. Ze kregen ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop, die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag.
2: Oh, dit was lekker. Het
3: NOS-journaal. Nou, inderdaad, helemaal voorbereid, zullen we maar zeggen. Maar ja, heerlijk. Het weer gaat in ieder geval beter op worden komende week.
2: Ja.
3: Is dat ook zo met de file-informatie, Suus?
2: Nou ja, vandaag, het valt toch nog een beetje tegen. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 11 kilometer. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 kilometer. A2 Sertogenbos richting Utrecht tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen 8 kilometer. A2 Utrecht richting Sertogenbos tussen Vianen en Zaltbommel 21 kilometer. Die staat daar 51 minuten vast. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Houten Oost en Maarn 8 kilometer. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarsbergen en Knoopend Maanderbroek 7 kilometer. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 9 kilometer. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden 18 kilometer. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Oude Rijn 5 kilometer. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk 6 kilometer. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht 3 kilometer. En dan hebben we nog de N-wegen N230 Utrecht richting Maarsen tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek 2 kilometer. N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen 4 kilometer. En nog de N327 Leerdam richting Geldermalsen tussen Meerkerk, Culemborg en de aansluiting met de A2 4 kilometer.
3: Lekker, Suus.
2: Hatsie.
0: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Laufer.

0: Dit waren Numidia samen met John West en samen zongen zij Habibi. En ja, leuk hè? Gezellig met Frans.
1: En mijn liefie.
0: Precies.
1: Ja, hij is ook ons schatje en ons liefie, toch?
0: Ja, hij was wel echt gezellig. Dus,
1: ja, we zijn gek op Frans, duidelijk.
0: Ja, en we weten nog steeds niet wie die gasten nou zijn, hè?
1: Nee, ja, ik heb nu wel een beetje een vermoeden. Maar goed, dat kan natuurlijk ook zijn van, we houden het extra spannend.
0: Ja.
1: Dat het een beetje van, het is misschien de internationale gast die een paar jaar geleden wat heeft gezongen.
0: Mm-hmm.
1: Dames en heren, heeft iedereen door over wie ik het heb?
0: Nee, dat is eigenlijk hetgene waarvan ik dacht van, Suus, gooi hem erin.
1: Nee, ik zeg het bewust niet. Ik denk, dan hangt hij op. En dan denkt hij van, ik ga nooit meer bellen met Bingo, want ze heeft het mooi verklapt nu.
0: Ja, ik heb geen idee eigenlijk, maar misschien kunnen we het zo...
1: Ik ben benieuwd of de luisteraars weten wie ik bedoel.
0: Ja, je mag altijd natuurlijk even een gooi deze kant op doen. Ja. En kijken of... Hè?
1: Het is niet heel moeilijk te achterhalen ook. Of
0: nee, dat geloof ik wel. Maar ik weet het ook namelijk niet. Dus misschien,
1: ik ben gewoon van een mysterie. Ik hou ervan. Leuk. Ja. Spannend.
0: Ja.
1: Ja, dat zeg het nou maar gewoon.
0: Ja, het ligt op het puntje van je tong waarschijnlijk. Wip het eruit.
1: Ik wil even weten of ik de enige ben die hier gelijk aan dacht. Of dat andere mensen het ook dachten.
0: Jongen. Lekker hoor.
1: Gezellig met mij.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Hey, Suus. Ik moest je natuurlijk veel onderbreken net. Omdat we natuurlijk even Frans moesten bellen.
1: Ja, begrijp ik.
0: Nou, je moest er niks natuurlijk. Maar wel hartstikke leuk. Maar,
1: ja, ik snap het.
0: Ik stel voor, we gaan even twee platen draaien.
1: Ja.
0: Daarna doen we eventjes de uitgaansagenda.
1: Mm-hmm.
0: En dan rond 17:30 gaan we weer bellen met Paul Pessel. En dan even praten over voetballen natuurlijk. Heb je je daar een beetje voorbereid?
1: Nou ja, ik dus vooral over het Nederlands elftal.
0: Mm-hmm. Maar heb je ook voorbereid op FC Utrecht? Heb je gekeken afgelopen zondag? Heb je gezien wat er gebeurd is?
1: Was ik afgelopen zondag? Ik was iets aan het
0: kijk eens maar even in je agenda.
1: Ik ga even in mijn agenda
0: kijken. Ja, je zal vast een goed excuus hebben.
1: Ja, maar dan wil ik het live op de radio. Dat is een spannende radio vandaag, dames en heren.
0: Ja, waar was je?
1: Ik was mijn huis aan het schoonmaken.
0: Oh, ben je slecht.
1: Oh, wat erg dit. Ja. Sorry. Ja.
0: Goed, muziek. Hier zijn Dario en de Basili Boys. Heb je ook zo'n raar gevoel als je me aankijkt?

0: kan ik me daar iets bij voorstellen.
1: Toch? Nou, ze zijn juist te kort.
0: Ja, maar dan kan je... Ja, de nacht kan lang zijn,
1: nou,
0: maar...
1: Ja, nee, klopt. Als je inderdaad echt niet slaapt, dan duurt het heel erg lang.
0: Ja.
1: Maar zoals je, zeg maar, ik heb echt gebroken nachten. Dus dan word ik een keer om 2 uur wakker, dan om 3 uur, dan om 4:30, dan ergens om 6 uur. En ja, dan heb ik eigenlijk elk uurtje wat er nog is, ben ik wel blij mee dan.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Ja, maar goed, het gaat verder goed hoor.
0: Je maakt in ieder geval nog wel wat uurtjes.
1: Ja, ik zit er nog, hè.
0: Ik val er niet van mijn stoel. Heel veel aan de hand. Nee. Hey, lieve Suus, de uitgaansagenda.
1: Ja, ja, ik was natuurlijk bezig over het filmfestival, dus dat ga ik nog even afmaken. Ja. Je kunt namelijk ook een filmroute stadswandeling maken.
0: Oh?
1: Op vandaag, vrijdag 25 september, om 4 uur. En dat is te laat. Maar die is waarschijnlijk nog wel bezig. Ik weet niet of je nog kan aanhaken. Dat zou wel leuk zijn. Zou ik dat even uitzoeken?
0: Ja, je kan het altijd even bekijken natuurlijk.
1: Ja, nou, een kaartje, dat kun je online kopen. Maar ik denk, nou, ik ga het even uitzoeken. Wat een slechte journalistiek is, dames en heren. Maar goed, je kunt ook andere dingen doen. Dus we gaan door naar de zaterdag. Tussen 12 en 6 kun je kleding laten bedrukken in de stad Schouwburg.
0: Oh, leuk.
1: Ja, je betaalt €12,50 voor een kleine opdruk. Of €17,50 voor een grote opdruk. Van een gloednieuwe kalfprint. Want het is natuurlijk, hè, kalf. Gouden kalf en zo.
0: Ja, ik snap je. Ik snap je.
1: Okay. Ja, ik gooi hem er toch even in.
0: Ja, ik begreep hem.
1: Ja? Nou, dus dat kun je allemaal doen. Maar je hebt nog veel meer. We hebben ook nog Burendag in Utrecht.
0: Oh ja, dat komt er ook weer aan, hè?
1: Ja, ik vind het zo schattig.
0: Ja, dat is
1: altijd.
0: Leuk, hè?
1: Ja, vind ik echt leuk. Het grappige is dat wij eigenlijk een buurtborrel zouden hebben vanavond. En precies niemand kon. Dus ik denk dat wij hier nog veel van kunnen leren. Mijn gebouw.
0: Want iedereen heeft gewoon geen zin of vindt elkaar niet leuk of zo?
1: Nee, we hadden allemaal van, oh leuk, de 25e lukt. En uiteindelijk konden er misschien 2 mensen nog. Van, wat zal het zijn, een stuk of 40 of zo? Ja.
0: Ja, nou ja, het
1: ik hoop dat ze luisteren.
0: Ik zit met bewondering te luisteren naar je. Ik denk,
1: heb jij zo'n goede connectie met je?
0: Nee, totaal niet. Maar ik vond het wel grappig om tegen jou te
1: zeggen. Ze, oh, nou,
0: ja.
1: Vind ik niet oké, hoor.
0: Nee, precies. Ja. Nee, geintje.
1: Nee, ja, maak je uit, hoor. Ik word steeds gepest, dames en heren. Hebben jullie door?
0: Ik zou niet durven.
1: Nee. Maar goed, van koffie drinken tot samen de buurt mooier maken. Er is van alles te doen tijdens Burendag op zaterdag 26 september. Zo kunnen bewoners van Wijkzee tussen 10 en 2 naar de gratis buurtmarkt in de Jacobikerk. En in de Waterstraat is er van 10 tot 4 een grote gezelligheid met een ijskokar.
0: Oh,
1: ja, leuk. Een pubquiz en oud-Hollandse spelletjes. Nou, je kunt op een kaart online kijken wat er in jouw omgeving te doen is. Maar dit zijn denk ik wel een paar highlights.
0: Ja, precies. Nou ja, leuk. Gezellig.
1: Dus, als je nog zin hebt in ijs, lekker die kant op gaan. Ook al hoor je niet bij die buurt. Maakt allemaal niet uit. Hebben we nog tijd voor eentje?
0: Ja hoor, kom op.
1: Ja, laat het gewoon doen. Oké, even kijken hoor. Heb je nog niet genoeg van het nazomeren? Nou, wij zeker niet.
0: Hey joh, kom op.
1: Lekker weer. Ga dan zondag 27 september naar Swan Market op het Vredenburgplein. Hier strijd je tussen 11 en 5:30 langs kramen met creatieve makers en bijzondere producten. De entree is gratis.
0: Kijk, daar zijn we gek op als Nederlanders.
1: Daarom dacht ik pak hem er even bij. Ja. Ja. Dus nou, dat. Ik heb nogal meer, maar we moeten over.
0: Ja, ik wou het zeggen, we moeten ook muziek draaien. Anders, anders is dat wat. Ja, inderdaad, we gaan muziek draaien. Ja. En dat doen wij met Even Serieus.
1: Gezellig.
0: En bijna de gasolina. En zo alweer de hoogste tijd ook trouwens voor het regionale nieuws van 5:30. Daarna zijn we nog een 30 minuten lang bij je terug met Op Weg naar het Weekend. Daarna alweer tijd voor Gert-Jan Kleijer en de bingo-borrel. En daarna de Timo Reineveld. En volgens mij hebben we dan ook nog even Loris Nicolaas op de radio tussen 10 en 12. Conclusie, een volle programmering tot en met 12 uur vanavond.
1: Oeh.

niet gelukkig zijn. Gewoon dat je zegt dat je van me houdt. Want geloof me, niemand kan het winnen van jou.

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
7: Bingo FM met het regionieuws.
8: Ja, goedemiddag. De spoorblokkade bij Utrecht Centraal heeft ongeveer 49.000 reizigers geraakt. De directe kosten zijn zeker een ton, maar de totale schade ligt hoger, meldt de NS. Klimaatactivisten liepen in mei meerdere sporen op. De politie hield toen bijna 30 actievoerders aan. Er wordt niet alleen in Utrecht meer geklaagd over overlast. Volgens het CBS is dat in het hele land het geval. 5 jaar geleden waren er minder meldingen, zegt het CBS.
9: Nou, behalve van rondhangende jongeren hebben Nederlanders ook regelmatig last van overlast door hun buurtbewoners, verwarde personen, dronken mensen op straat of drugsgebruik of drugshandel.
8: Ja, of er echt meer overlast is of dat overlast als ernstiger wordt ervaren is dan weer lastig te zeggen, zegt het CBS. Een politiemedewerker van ons korps is zelf opgepakt. Hij werd begin deze week aangehouden en geschorst. De rechter heeft nu bepaald dat hij vast moet blijven zitten. De man kwam als verdachte in beeld tijdens een strafrechtelijk onderzoek. Maar wat hij precies zou hebben gedaan, dat weten we nog niet. In Overvecht wil de gemeente een oude school slopen voor zo'n 40 huurwoningen voor ouderen. Het grootste deel wordt sociale huur. Er komt een gezondheidscentrum, onder meer met een huisartsenpraktijk. Als de gemeenteraad akkoord gaat, kan de bouw in 2029 aan de Scharlakendreef beginnen. Dan nog het weer. Vanavond is het helder, vannacht bewolkt. En we blijven voorlopig nazomeren, want morgen wordt het 20 graden.
0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
3: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
4: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
5: Doet u voorzichtig met mijn vader.
6: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
10: Nou, hè? Nou ja, het hoort erbij, zullen we zeggen, bij het leven, toch? Maar het is altijd even wat minder.
11: Ja.
10: Lieve Suus. Hebben we nog verkeersinformatie?
11: Ja, dat hoort er helaas ook bij.
10: Ja,
11: A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 11 kilometer. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 kilometer. A2 Sertogenbosch richting Utrecht tussen afrit Kerkdriel en afrit Geldermalsen 12 kilometer. A2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel 22 kilometer. Die staat daar 57 minuten vast. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Houten-Oost en Maarn 6 kilometer. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 10 kilometer. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden 18 kilometer. Staat daar 41 minuten vast. A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Lunette en Hagestein 6 kilometer. En hebben we nog een aantal N-wegen. N198 Utrecht richting Woerden tussen Papendorp en de aansluiting met de A12 2 kilometer. N233 Kesteren richting Veluwe Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 in Renen 3 kilometer. En 233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Kesteren 3 kilometer. En 327 Leerdam richting Geldermalsen tussen Gellicum en de aansluiting met de A2. 3 kilometer staat daar 27 minuten vast.
10: Nou, aansluiten maar.
11: Hartstikke idee.
7: Op weg naar het weekend met Kevin Scholten en Suzanne Lauver.

0: Frier Slam Race en Van Mij Alleen. En ja, van Frans Bauer naar een andere bekendheid. En hebben het over niemand minder dan Paul Pessel.
1: Paul, laat ons niet alleen.
2: Heb je even voor mij?
0: Nou, oh, inderdaad.
1: Altijd,
0: nou,
1: altijd.
0: Altijd, zeker.
2: Hey, helemaal goed.
0: Hoe is het met Paul? Om even gewoon even leuk te beginnen.
2: Ja, we hebben een aardige deceptie geweest natuurlijk vorige week zondag. Ja. Wij waren zo positief gestemd van hey, de show zit erin, we gaan het proberen. Nou, we zijn aan alle kanten helemaal weggelopen. Spelers die hun taken niet uitvoeren, een trainer die de weg kwijt was. Ja, eigenlijk klopte er werkelijk helemaal niks van.
0: Nee, dat was duidelijk.
1: Ja, dus wat ik gezegd heb, hè, ik zei van, oh, als ik dan een keer negatief ben, misschien dat het dan positief uitpakt, maar dat maakt dus helemaal geen reet uit.
0: Nee,
2: uiteindelijk, zoals ze erbij liepen, het werd dan 5-0. Maar het had ook 9 en 10-0 kunnen worden, als Barkas niet in zo'n goede vorm was. Want die pakte er echt nog wel een paar uit.
0: Ja, nou ja, ik denk dat we daar heel veel geluk mee gehad hebben.
2: Nou ja, daarom. Maar eigenlijk, hè, met dat belabberde voetbal, had het gewoon 8-9-0 moeten worden. Want dan worden ze tenminste een keer wakker. Wat mij het meest verbaasde deze week, is ze hebben maandag getraind. Maandag gespeeld tegen Almere. Dan werd het ook weer 0-4. En daarna hebben ze nog één dagje getraind en toen vrij tot maandag.
0: Ja. Dus, maar hoe dan?
2: Ja, nee, hoe slechter dus je speelt, hoe slechter je inzet is, des te meer vrij krijg je. Nou, ik snap er helemaal geen ene zak van.
1: Nee,
0: maar dat was duidelijk. Maar ik vind sowieso, je zal toch gewoon zeggen van, goh, maandag allemaal aan de bak en gewoon strafvoetbal spelen. Kom op zeg, wat is dit?
2: Weet je wat is, Kevin? Als je nou zeg maar ziet in het veld, hè, dat ze niet eens de juiste kleur kunnen vinden, hè.
0: Mm-hmm.
2: Wij speelden dan in die donkerblauwe shirts, maar ze speelden meer naar rode shirts dan naar die donkerblauwe. Dan zou ik eerst eens een beetje getraind hebben op kleuren van shirt te kijken en een normale bal passen. Maar ja, misschien zijn wij wel te simpel daarin.
0: Ja, dat blijkt.
2: En nu hebben ze dan volgende week, we hoeven ook nog niet te spelen. Hè? Dus er wordt er nog een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld trouwens. En dan hebben we een week waar het echt moet gaan gebeuren. Want er komt Willem II op bezoek hier. En dat is een echte 6-puntenwedstrijd. Nou, wie had dat nou kunnen denken?
0: Maar hoe gaan we aankomende zondag aan de bak? Als eigenlijk onze trainer het zelf ook niet weet. Want dat
2: nee,
0: is wel een beetje...
2: Erop, Kevin, hè?
0: Oh, ja, precies.
2: Dat hoeven we nog niet.
0: Nee, maar die weet erop, dat bedoel ik. Ja.
2: Nee, ze krijgen nog een beetje extra vrij, hè,
0: ja,
2: die jongens.
0: Maar hoe ga je zo'n wedstrijd spelen...
2: Ja?
0: Als een trainer eigenlijk nog niet echt het idee hebt welke kant op moet. Want dat heb je de afgelopen week laten zien. En ja, ik weet niet zo goed wat er nu allemaal nog moet gaan gebeuren. Om misschien duidelijk te maken dat het spel wat hij speelt.
2: Weet je, in het begin dacht ik eerst ja, ze moeten wennen en doen. Maar als ik nou naar de opstelling kijk, hè, staan er gewoon 8 spelers van vorig jaar in.
0: Ja.
2: Dus dan, die weten automatisme, die weten wat ze moeten doen. Maar zelfs de gewone beginselen gaan al moeilijk. Een ingooi kennen we al niet eens naar de goede kleur gooien. Ja, dat is toch wel zorgelijk. Dat is zorgelijk.
1: Zo, nou.
0: Nou ja.
2: En ik wil niet te negatief zijn, zeer zeker niet. Maar ja, jongens, kom op. De supporters die zijn niet blind. En die pikken een hele hoop. Maar op een gegeven moment zijn ze wel een keertje klaar ermee.
0: Nou ja, ik heb begrepen dat de supporters er al klaar mee zijn, Paul Zellers. Dus ik heb een beetje
2: wat... Nee, maar weet je, we hebben de felle supporters. Dan hebben we de wat oudere supporters. Ja. En de supporters die natuurlijk al 40 jaar in het stadion zitten. Maar... En die hebben ook al van alles meegemaakt bij onze club. Maar je hoort nu het gehormoor. Mensen beginnen het minder leuk te vinden. We zien onze club veranderen. Weet je, dat soort dingen ga je horen. En dat is niet goed.
0: Nee, maar is het dan ook zo, Paul... Want... Ik heb ook heel veel mensen gesproken die zitten dan in het uitvak. Die zeggen van ja, weet je, we betalen er grof geld voor en dat vinden we allemaal geen probleem. Maar ja, dan krijg je deze vertoning zo gezegd. Ja, ik snap ergens wel dat mensen er wat van vinden.
2: Nou ja, weet je, voor het seizoen werden we beloofd met attractief voetbal, strijdbaar.
0: Ja.
2: Intensiviteit, hè, was ook zo'n mooi woord tegenwoordig. Als je dat met scherbelen hebt, dan ben je winnaar. Maar weet je, het is allemaal wel mooi, hè. Jij kan wel zeggen van Paul, we gaan hele mooie muziek draaien. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen van die mooie muziek houdt.
0: Nee, dat is zeker.
2: Maar, en dat is natuurlijk nu met de trainer zo. Die heeft zijn eigen spel in zijn hoofd. En niemand vindt het goed en mooi. En zelfs de voetballers niet. Hè, want die zijn het er helemaal niet mee eens. En toch blijft hij dat doen. Ja, dat vind ik... Dat moet veranderen. Of moet, er moet niks. Als die zegt, ik blijf het door, dan moet het zelf weten.
0: Ja, precies.
2: Maar ik zie er geen verandering in komen. En dat vind ik wel jammer.
0: Ja. Ja, ik ben benieuwd, Paul, want gaan er nog, denk jij, gesprekken komen met onder andere de trainer? Ik ben heel benieuwd.
2: Die gaan aankomende week wel eventjes rondom de tafel met verschillende. Kijk, weet je wat ons probleem is, Kevin? Als je naar ons voetbal kijkt en er staan vier man achter, en dan laat die Hormans eigenlijk als een middenvelder voetballen. Ja. Maar dan staan ze maar met z'n tweeën.
0: Mm-hmm.
2: Nou, het moment dat daar vier man tegenover staat, dan hoef je geen blinde voor te zijn dat je weet dat die twee wegloopt.
0: Nee, dat klopt. Dat klopt.
2: Ja, dus ja, zolang dat nog iedere keer het euvel blijft, hè, en daar moet wat in veranderen. Speel gewoon met 4-3-3, man tegen man, weet wat je moet verwachten. Weet ook als jij verzaakt dat je op je kloten geeft.
0: Ja, maar zo werkt het toch ook gewoon? Dat is toch voor je, als je voor je werkgever dingen verkeerd doet, krijg je...
2: Dat missen we nu, hè. En dat is waar ze van doordrongen moeten worden.
0: Mm-hmm.
2: En dat is eigenlijk de snaar die je moet gaan raken. En ik ben er dan weer wel van overtuigd. Als die snaar geraakt wordt en ze gaan 4-3-3 spelen, dan komt het allemaal helemaal goed. Blijven we met die achterste vijf spelen, met een doorschuivende man naar het middenveld, dan gaan we het zelfs tegen Willem II moeilijk krijgen.
0: Ja, ik ben er bang voor. Oké, andere nieuws, want gisteren speelde natuurlijk het Nederlands elftal tegen Duitsland. En ik denk dat we redelijk vermaakt zijn, maar jeetje, wat een scheidspal.
1: Ja,
2: ja, hey, luister, buiten de scheids, hè. Ik heb eindelijk weer van Nederlands elftal genoten.
0: Zeker.
2: Die speelden echt aanvallend voetbal. Iedereen in beweging. Ze hebben er nooit zoveel gelopen als in deze wedstrijd. Hè, want op de WK waren ze eigenlijk niet eens moe. Daar hebben ze weinig gelopen.
1: Mm-hmm.
2: Maar nu, het is gewoon leuk om naar te kijken. En dat zag je ook in het stadion. Mensen waren allemaal enthousiast. En we hadden natuurlijk moeten winnen. We hadden moeten winnen.
0: Ja, dat vond ik ook.
2: Goede kansen. Ja. Twee goals afgekeurd. Nou hebben ze ervan gemaakt dat de eerste goal was dus geen Douwe. Nou blijkt het weer dat Droom die buitenspel stond. Ja, ze maken er maar wat van.
1: Hou op hoor. Die commentator zei het ook, hè? Die zegt van ja, hij heeft gewoon wat meer bij zijn achterwerk zitten. Kan hij ook niks aan doen? Dan denk ik, ja serieus.
2: Ik vond het...
1: Het is gewoon body shaming. Die arme jongen daarna ook nog geblesseerd.
2: Maar het was wel weer vermakelijk om weer eens een Nederlands elftal zo te zien spelen.
1: Ja.
2: En ja, weet je, Duitsland ook, die maakt die 1-0 terwijl er een geblesseerde legt. En ze spelen gewoon door.
1: Ja.
2: Terwijl onze spelers stopten. Ja, dat is even een lesje van effectiviteit.
1: Ja.
2: Van jongens, stop pas als de scheidsrechter fluit.
1: Ja.
2: En nou lag hij bij ons in de goal.
1: Ja.
0: Jeetje, wat een week, Paul, qua voetbal. Hoop gebeurt.
2: Voetbal, er gebeurt altijd wat, Kevin.
1: Ja.
2: En wat in jouw voordeel is, is in je tegenstander een nadeel.
1: Ja.
2: Maar weet je, Nederland zelf al ga ik met plezier zondag weer naar kijken.
1: Ja.
2: En ik hoop dat onze jongens zoveel hebben uit kunnen rusten. Dat ze ervan doordrongen zijn. Dat ze er gewoon voor 200% tegenaan moeten gaan.
1: Ja.
2: En hun publiek niet teleurstellen. En dan hoop ik dat wij naar elkaar spreken. En dat we dat verschil gaan kunnen constateren en daarover hebben. Dat zou veel leuker zijn.
0: Dat ga ik wel vanuit, Paul. Nou ja, laten we hopen in ieder geval dat er iets gaat veranderen. En dat we over 2 weken positief kunnen zijn, toch?
2: Ik sta daar helemaal achter. En dan wens ik jullie een heel mooi weekend.
0: Ja, jij ook. Maak dat moois van. Ga nou wat leuks doen.
2: Nee, lekker uitrusten.
0: Oh, heerlijk. Dat is wel een keer fijn, hè?
1: Net als het team.
2: Beetje hard ben ik, dus een beetje uitrusten.
0: Ja,
2: dus,
0: precies. Ja, je moet je een beetje aanpassen aan de rest, hè?
2: Ja, zeker.
0: Hey, dankjewel, Paul. En tot volgende week.
2: Fijne dag verder.
0: Doei.

0: je rijk? Nou ja, je bent zo rijk als dat je je eigen voelt, hoor. Ik bedoel, je kan al het geld van de wereld hebben.
1: Ja, en toch heel arm zijn.
0: Ja, nou dat dus. Dus ja, dat is mogelijk inderdaad. Hey, 10 van 5, zus, het is er weer voorbij gevlogen.
1: Ja, het gaat echt heel snel. Oh. Ik wil nog even inhaken, want ik had natuurlijk het net over het Nederlands Filmfestival. Ja, ja, ik wil het nog even afmaken. Want ja, die hele leuke wandeling, filmroute, die kun je ook gewoon nog zaterdag en zondag doen.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja. Dat wilde ik wel gezegd hebben.
0: Dus dat gaat gewoon door het weekend.
1: Dat is niet helemaal een dooie mus net.
0: Ah, nee, nou ja, totaal niet. Maar ja, ik moet zeggen, ik vind het altijd leuk als ik daar verhalen over hoor. Maar zou jij daar zelf gewoon naartoe gaan dan? Of zeg je van nou...
1: Nou ja, ik heb een keer gewerkt voor het Nederlands Filmfestival. Dus,
0: je weet wel een beetje hoe het in elkaar zit en hoe het vanzelf.
1: Toen hadden ze dat volgens mij nog niet hoor. Maar ja... Ja, op zich. Ja, ik ben gek op films. Dus ja, misschien zou ik het wel doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen denken... Ja, maar ik vind het gewoon leuk om het te kijken. En dat vind ik genoeg.
0: Nou ja, weet je wat ik altijd heb bij films?
1: Nou?
0: Ik val tot een blok in slaap.
1: Nou, dat kan niet.
0: Nou, weet je, er zijn films, hè, waarbij ik op een gegeven moment echt zo'n moment had van... Dan komt er zo'n dood moment in de film.
1: Te lang. Oh, ik weet over welke je het hebt.
0: Ja, en mijn zoon is helemaal gek van die films.
1: Ja.
0: Maar Jurassic Park en zo, op een gegeven moment, en zeker bij die laatste...
1: Nou, zeker. Het was gewoon bij die laatste. Ja. Die anderen waren wel, dat knalde wel door. Maar
0: er zat een moment in Suus dat ik echt dacht van...
1: Ja. Nou ja, ik ben ook echt een dino-liefhebber. En ik heb echt alle Jurassic films gezien. Maar ik had dat ook bij die laatste. Ik dacht van, wat zijn we aan het doen? Ik zat me gewoon op een gegeven moment... Ja. Ik merkte dat ik afdwaalde. Ik was aan het vervelen.
0: Ja, en mijn zoon heeft al zoiets van, die vindt het dan allemaal leuk. En die kijkt er graag naar.
1: Ja, maar ik denk, kom op, dino's willen we zien.
0: Even actie in de taxi. Dus nee, ik had daar echt helemaal niks mee.
1: Nee.
0: Maar ja, dat is echt voor zo'n dood moment in een film. En dan val ik in slaap als een blok. Dus ja, ik weet niet of zo'n filmfestival echt voor mij is weggelegd.
1: Ja, maar, het is ook weer ander soort films, hè?
0: Ik hoor dan wel eens dat mensen dan een filmmarathon gaan doen, weet je wel. Dan denk ik van, oh, hou dat vol al die uren.
1: Oh ja, nee, dat doe ik ook wel, hoor.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Maar hoe doe je dat dan? Want... Nou, is er dan nooit het momentje dat je denkt van... mijn oogjes worden dus zwaar.
1: Nee, gewoon lekker snackjes erbij en gaan. En zeker als je het in de bios doet, is echt leuk hoor. Zeker als een, zeg maar, voorafgaand aan... Want je hebt met die Marvel films had je er echt een stuk of 18 of zo... voordat het grote moment kwam.
0: Ja.
1: Had je van tevoren ook echt wel marathon momenten. Of van de laatste film nog even samen kijken. En dan, ja, is leuk man. Samenhorigheid en zo, gezellig. En iedereen echt, ja, je voelt het gewoon. Iedereen heeft er zin in dan.
0: Kijk, ik vind vaak een bioscoopje leuk, maar om daar dan een hele dag te zitten, dat vind ik ook wel leuk.
1: Ja, je moet ook wel een fan van iets zijn, denk ik. Ik ben de afgelopen periode naar heel veel verschillende films geweest. En de ene was beter dan de andere, kan ik je vertellen. Kunnen we het ook nog wel eens over hebben. Maar je moet ervan houden, hè?
0: Nou, dat. Ja. Hey, muziek op de radio.
1: Zullen we het gewoon doen?
0: We gaan muziek draaien van Daarna Winnen. Even terug naar 1996. En geef mij een zwoele zomer. Nou, die komt eraan, hoor.
1: Woehoe.

0: als dalenwinner. En geef mij een zwoele zomer. Ja, zus, het zit er al weer op, joh.
1: Ja, het vliegt voorbij, hè?
0: Ga je nog leuke dingen doen?
1: Ja, ik ga de race kijken morgen.
0: Leuk.
1: Onder andere, en ik ga natuurlijk sporten. En ik ga ook nog naar een concert zondag.
0: Leuk.
1: Ja,
0: al met al een lekker druk weekend.
1: Precies. En jij? Hey.
0: Ik ga het morgen naar het feestje toe. En voor de rest ga ik lekker rustig aan doen het weekend.
1: Heel goed.
0: Lekker.
1: Ook wel eens lekker.
0: Lieve schat, tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Doeg.
1: Doei.
2: Ik keek jou aan.

0: Studio FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En daar zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat de extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede avond, 6:02. En het is weer tijd voor de bingoborrel. Het is vrijdagavond. Het begin van het weekend, maar er staan nog een aantal vertragingen. We beginnen op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Vianen en Zaltbommel, 65 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg, 6 minuten. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden, 39 minuten vertraging. En dan de A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn, 5 minuten. En de allerlaatste ook op de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen knooppunt Lunetten en Hagestein, 6 minuten vertraging.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

tussen jou en mij. Samen zijn we één. Mike Petersen hoorde hier op Bingo FM. Nogmaals een hele goede avond. Bijna 6 minuten over 6. En je luistert weer naar de Bingo Baron. Natuurlijk hier op Bingo FM. Het is de vrijdagavond. 25 september 2026. En tot aan 8 uur ben ik, Gert-Jan Kleijer, met ontzettend veel lekkere Nederlandstalige muziek. Zoals je gewend bent natuurlijk van ons. Van oude muziek tot nieuwe muziek. En alles wat daartussenin zit. Een en al gezelligheid, zou ik zeggen. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Want je luistert naar de bomvolle vrijdagavond. Natuurlijk hier op Bingo FM. Straks om 8 uur. Timo's avondshow vanaf 10 uur. Lawrence Nicolaas. Ja, en we gaan gewoon lekker naar muziek. We gaan naar deze knaller van René Schuurmans. Kom bij me terug. Nou, je bent er al. Gelukkig maar.

een fantastische plaat. Joey Nicolai hoorde hier op Bingo FM. En daarvoor natuurlijk ja, de geweldige plaat van René Schuurmans. Kom bij me terug. Je luistert ja, naar de Bingo Borrel hier op Bingo FM. En straks om 7:15 hoor je natuurlijk, zoals van ouds, mijn muzikale favoriet, het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week. Om 7:15 het opmerkelijke nieuwtje. En rond 7:15 natuurlijk de beukplaat. Een en al gezelligheid. En ja, laat me vooral weten wat jij vanavond wil horen. Dan ga ik het voor je draaien. En dan moet het wel goed komen, denk ik. We gaan er gewoon samen een feestje van maken. Met, ja, toch nog wel een klein beetje die zomerse vibe. Want wat een geweldig weer was het van de week. Ja, ik heb genoten van deze temperaturen. Ja, 's nachts misschien wel een klein beetje koel. Maar ja, voor de rest was het overdag best wel lekker. Ik zat een klein beetje net tussen die t-shirt, trui. Ja, daar zat ik net tussenin. Maar wat was het lekker. Nou, gewoon 22 graden vandaag. Hè. Nou, dan wordt het van het weekend ook 19 aan 21 graden. En dan volgende week woensdag 25 graden. Wat lekker. Oh, dat is toch, ja,

een klein beetje genieten. Een klein beetje nazomeren. Nou, mij mag je ervoor wakker bellen. Doe mij die warmte maar. Oh, heerlijk. Ik heb de nieuwste voor je klaarstaan van Marco Schuitmaker. Loesoe. Ja, Loesoe.

Wat een geweldige plaat. Houdini. Sven Verzeeg hoorde hier op Bingo FM. En ja, hij kreeg afgelopen middag bij Menno in de Middag, rond de klok van 3:15, te horen dat hij aankomende week, of zijn plaat, zijn nieuwe plaat, de Bingo Schuif is aankomende week. Dus je gaat hem ja, zeker elk programma voorbij horen komen met ja, deze leuke, ja, terechte Bingo Schuif. Ja, ja, ja, dat, ja, dat kunnen we denk ik wel zeggen. En als je nou dat gesprek wilt terugluisteren, ja, dan kan dat, hè. Je kan een, via de Bingo FM app kun je gewoon naar het programma van Bingo in de Middag van vanmiddag rond, ja, tussen 3 en 4. En daar kun je het hele gesprek terugluisteren. Hey, en als je nou toch op die app zit van Bingo FM, dan kun je een verzoekje sturen. Daar druk je bovenaan op verzoekplaatje. En dan kun je je verzoekplaatje aanvragen. Het nummer dat jij graag wil horen. En als je nou denkt van, ja, ik heb die app niet, dan mag je ook mij mailen. Gert-Jan@bingofm.nl. En dan ga je kijken wat ik voor je kan draaien. En voor degenen die het weten, bellen met de studio kan ook.

alsof de hemel opengaat. Jeffrey Tanus hoort hier op Bingo FM zijn allernieuwste single. Ja, en wat gaat de tijd snel? Want het eerste half uur is alweer bijna voorbij. We gaan bijna richting het regionieuws van 7:30. Maar ik heb nog een nummertje voor je klaarstaan. Ik heb Arjon Oosterom voor je klaarstaan. Ik ben een stap te ver gegaan, hoor je hier op Bingo FM.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. De spoorblokkade bij Utrecht Centraal heeft ongeveer 49.000 reizigers geraakt. De directe kosten zijn zeker een ton, maar de totale schade ligt hoger, meldt de NS. Klimaatactivisten liepen in mei meerdere sporen op. De politie hield toen bijna 30 actievoerders aan. Er wordt niet alleen in Utrecht meer geklaagd over overlast. Volgens het CBS is dat in het hele land het geval. 5 jaar geleden waren er minder meldingen, zegt het CBS.
2: Nou, behalve van rondhangende jongeren hebben Nederlanders ook regelmatig last van overlast door hun buurtbewoners, verwarde personen, dronken mensen op straat of drugsgebruik of drugshandel.
1: Ja, of er echt meer overlast is of dat overlast als ernstiger wordt ervaren is dan weer lastig te zeggen, zegt het CBS. Een politiemedewerker van ons korps is zelf opgepakt. Hij werd begin deze week aangehouden en geschorst. De rechter heeft nu bepaald dat hij vast moet blijven zitten. De man kwam als verdachte in beeld tijdens een strafrechtelijk onderzoek. Maar wat hij precies zou hebben gedaan, dat weten we nog niet. Morgen worden we stil toch gelopen dwars door Utrecht vanaf Centraal naar de Neude. Het wordt de Walk of Hope genoemd en christelijke organisaties doen mee. Met de tocht worden vervolgde gelovigen herdacht. En daarna is er een programma met muziek en toespraken. Dan nog het weer. Vanavond is het helder, vannacht bewolkt. En we blijven voorlopig nazomeren, want morgen wordt het 20 graden.
3: Een hele goede avond. Dankjewel voor het regionieuws. Ik heb nog een tweetal lange vertragingen. We beginnen op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Vianen en Zaltbommel. 59 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Woerden 28 minuten vertraging.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

Mijn naam is Gert-Jan. Jannes hoorde hier op Bingo FM. Mijn naam is Jannes. Nogmaals een hele goede avond. 6 minuten over 6:30. En je luistert nog steeds naar de Bingo Borrel. Natuurlijk hier op Bingo FM. Mijn naam is inderdaad Gert-Jan Kleijer. En tot aan 8:00 ben ik gezellig bij je met muziek recht uit de Domstad. Van oude muziek tot nieuwe muziek en alles wat daartussenin zit. Zo rond 6:45 natuurlijk mijn muzikale favoriet. Het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week. Rond 6:15 hoor je natuurlijk het opmerkelijke nieuwtje. En rond 7:45 de beukplaat. En ja, ik zei het daar straks al. Je kan natuurlijk je verzoekplaatje aanvragen. Ik zag al een verzoekje van Miranda binnenkomen. Van Stefan. En deze die kwam ook binnen van Patrick. Hij vraagt voor Janneke aan. Westlife, If I Let You Go. Nou, we gaan hem gewoon draaien. Hier op Bingo FM.

0: Ik laat je liever alleen. Jeffrey Heesen hoort hier op Bingo FM. Ja, voordat we richting het de muzikale favoriet gaan, heb ik deze voor je klaarstaan. Deze geweldige plaat van Frans Duits. Komt er voor jou, komt er voor mij dan ook een dag.
1: Ik haat je, maar ik

0: komt er voor mij dan ook een dag. Frans Duits hoorde hier op Bingo FM. Ja, en dat nummer dat komt uit 2008. Ja, wat een poos geleden. Ja, het is 7:15 geweest en dat betekent dat het tijd is voor mijn muzikale favoriet. Het nummer dat mij is opgevallen afgelopen week. En het is een nummer dat eigenlijk met de beste zangers is gezongen. Dat is weer bezig volgens mij week 4, als ik het goed heb. Of week 5 ondertussen al. Nou, ik weet het eigenlijk niet. Week 4. Ja, volgens mij week 4. Week 5 volgens mij. Nou, maakt allemaal niet uit als je dat nog niet gezien hebt. Je kan het allemaal terugkijken via NPO volgens mij. En volgens mij afgelopen week deed Busy daar een nummer. Dansen aan zee. En ik hoorde het nummer en ik dacht, ja, wauw. Dat wordt gewoon mijn muzikale favoriet. Gewoon een ontzettend lekker nummer. In de Busy-stijl. Dus ik heb gekozen Dansen aan Zee. Beste zangers.
1: Muzikale favoriet van Gert-Jan Kleijer.

Het is een Code Rood, Schaduw, K3 en Donnie. Hoor hier op Bingo FM. 7 minuten over, voor 7. En je kan nog steeds je verzoekplaatje aanvragen. Dat doe je door de Bingo FM app te openen. En daar druk je gewoon op verzoekplaatje. En je kan me ook mailen. Gertjan@bingofm.nl. Wie je via de Bingo FM app aanvroeg. Of dit nummer aanvraagde. Is Stefan. Hij vraagt een nummer van Babette en Soyaan. Kijk niet achterom. Nou, wie ben ik dan om die niet te draaien? Vrijdagavond 25 september 2026. Een aantal minuten voor 7. En met deze geweldige knaller. Kijk niet achterom.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
1: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt, het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
3: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
1: En de coalitie gaat praten met Pro, JA21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Ja, ik weet niet wat er aan de hand is, maar het is ontzettend druk op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Vianen en Zaltbommel. Over 20 kilometer staat daar 56 minuten vertraging. En de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Woerden 11 minuten vertraging.
0: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

zomernacht met z'n twee. Rutger van Barneveld hoorde hier op Bingo FM. Nogmaals een hele goede avond. 6:06. En je luistert nog steeds naar de Bingo Borrel. Natuurlijk hier op Bingo FM. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot aan 8:00 ben ik gezellig bij je. Met lekkere muziek. Van oude muziek tot nieuwe muziek. En alles wat daartussenin zit. En er is ruimte voor jou, hè. Je kan een verzoekplaatje aanvragen via de Bingo FM app. Of door mij te mailen. Gert-Jan@bingofm.nl. En dan ga ik kijken wat ik voor je kan draaien. En dat is best veel. Ja, laten we er gewoon lekker een feestje van maken. Zo om 8:00 is Timo er natuurlijk met Timo's avondshow. En vanaf 10:00 Lawrence Nicolaas, die je tot aan middernacht naar bed toe gaat brengen. Een en al gezelligheid op jouw radiozender. Zo om 7:15 natuurlijk het opmerkelijke nieuwtje. Rond 7:15 de beukenplaat. Maar nu eerst deze van Wolter Kroes. Lekker in mijn vel.

Daarvan al. Hallo Gert-Jan, hier weer een verzoekje van Miranda, die bijna 8 weken in het Diakonesse ziekenhuis heeft gelegen, waarvan 4-5 weken aan de zondevoeding. Nu weer thuis, kun je wat draaien van Robert Pater? Nou, natuurlijk. Soms heb ik heimwee. De allernieuwste. Jij

0: soms heb ik heimwee. Robert Pater hoorde hier op Bingo FM. Het verzoekje voor Miranda. Het is 7:15 geweest en dat betekent...
1: Wauw, het opmerkelijke nieuwtje.
0: Ja, oftewel...
1: Fascinerend nieuwsfeitje.
0: Nou, dat is het alle twee wel eigenlijk. Ja, we gaan naar een bizar verhaal. Althans, dat staat boven het nieuwsartikel. Koppel komt er na 6 maanden daten achter dat ze familie van elkaar zijn. Ja, dat daten soms fout kan lopen, dat valt wel eens te begrijpen. Soms loopt het simpelweg gewoon niet helemaal als jij had gehoopt. Maar wat nou als alles goed lijkt te gaan, maar je alsnog iets heel opmerkelijks ontdekt? Ja, dit gebeurde onlangs bij een koppel uit Amerika dat er na 6 maanden plots achterkwam dat ze familie van elkaar bleken te zijn. Auw. Ja, de liefde van je leven blijkt ineens je eigen neef. Ja, je leest het goed. De liefde van je leven die ineens je eigen neef blijkt te zijn. Gênant. Het overkwam de Amerikaanse Makena, die op haar TikTok vertelde wat haar was overkomen. Terwijl ze haar verhaal deed, stond haar partner en tevens neef Eli aan haar zijde en gaf ze hem een kus. Onder de video schreef ze het volgende. Na 6 maanden van onze relatie kwamen we erachter dat we eigenlijk neef en nicht van elkaar zijn. Maar alsnog gaan we met elkaar trouwen. Inmiddels is de video al meer dan 1,4 miljoen keer bekeken en op dezelfde dag plaatste ze nog een video over haar relatie met haar man. En zoals we van het internet wel kunnen verwachten, waren de reacties niet altijd al te positief. Zo noemden vele kijkers het gehele idee vies. Een andere kijker reageerde, oef meid, dat is wel een beetje raar. Het is niet flex die je denkt dat het is. Ja, gevolgd door een andere opmerking, ik hou ook van mijn neven. Maar verder is dat een grens die je echt niet mag overschrijden. Vele anderen waren ook geschokt over het feit dat ze dit zo openlijk met de buitenwereld deelden. Zelfs de FBI zou dit nooit uit mij krijgen. Vele positieve reacties kreeg ze dus niet. Maar ondanks alles weerhoudt dat ze niet om de rest van haar leven en ja, zijn leven met haar neef en nicht te delen. Ja, ik zou zeggen, be my guest, ja, als we gelukkig zijn, ja. Wie kan ik dan zijn om daar een oordeel over te geven? Ja, en dat heb ik wel vaker met reacties onder filmpjes of onder posts. Dat ik denk van, wees eens een beetje lief voor elkaar.
2: I love you.

Zij was bij mij. Estilia Romli, jij was bij mij. Wat een geweldige plaat. Hey, en daarvoor hoorde je Europapa, Joost Klein. En natuurlijk hier op Bingo FM. 8:04. We gaan bijna richting het regio nieuws van 7:30 alweer. Maar ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan. Frank Fornette en deze van Timothy. Ja, de nieuwste Lick.

toen ik nog jong was, zoveel jonger dan vandaag. Ik had nooit iemand nodig of om hulp gevraagd. En al die jaren, ze gaan voorbij. Ik voel vaak onzekerheid, maar heb mijn weg nu teruggevonden.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De spoorblokkade bij Utrecht Centraal heeft ongeveer 49.000 reizigers geraakt. De directe kosten zijn zeker een ton, maar de totale schade ligt hoger, meldt de NS. Klimaatactivisten liepen in mei meerdere sporen op. De politie hield toen bijna 30 actievoerders aan. Er wordt niet alleen in Utrecht meer geklaagd over overlast. Volgens het CBS is dat in het hele land het geval. 5 jaar geleden waren er minder meldingen, zegt het CBS.
2: Nou, behalve van rondhangende jongeren hebben Nederlanders ook regelmatig last van overlast door hun buurtbewoners, verwarde personen, dronken mensen op straat of drugsgebruik of drugshandel.
1: Ja, of er echt meer overlast is of dat overlast als ernstiger wordt ervaren is dan weer lastig te zeggen, zegt het CBS. Een politiemedewerker van ons korps is zelf opgepakt. Hij werd begin deze week aangehouden en geschorst. De rechter heeft nu bepaald dat hij vast moet blijven zitten. De man kwam als verdachte in beeld tijdens een strafrechtelijk onderzoek. Maar wat hij precies zou hebben gedaan, dat weten we nog niet. Morgen worden we stille toch gelopen dwars door Utrecht vanaf Centraal naar de Neude. Het wordt de Walk of Hope genoemd en christelijke organisaties doen mee. Met de tocht worden vervolgde gelovigen herdacht. En daarna is er een programma met muziek en toespraken. Dan nog het weer. Vanavond is het helder, vannacht bewolkt. En we blijven voorlopig nazomeren, want morgen wordt het 20 graden.
3: Een hele goede avond. 4 minuten over 7:30 en er staat nog 1 lange vertraging. Op de A2 Utrecht richting Zuid-Hogebos tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. 48 minuten vertraging over 18 kilometer.
4: De Bingo Borrel met Gert-Jan Kleijer.

Ja, een adje voor de sfeer. René Kars en DJ Maurice hoorden hier op Bingo FM. Nogmaals een hele goede avond. 8 minuten over 7:30. En je luistert nog steeds naar de Bingo Borrel. Natuurlijk hier op Bingo FM. Mijn naam is Gert-Jan Kleijer en tot een 8 uur ben ik gezellig bij je. Met lekkere Nederlandstalige muziek. Zoals je gewend bent natuurlijk van ons. Van oude muziek tot nieuwe muziek en alles wat ertussenin zit. Het wordt gewoon één groot feest. Zo om 7:45 natuurlijk de beukplaat. En er is nog ruimte voor jouw verzoekplaatje. Je mag hem aanvragen via de Bingo FM app of via de mail. gertjanapenstaartje@bingofm.nl. En dan ga je kijken wat ik voor je kan draaien. We gaan gewoon rustig. Kedengedeng, kedengedeng, kedengedeng. Richting 8 uur. Guus Meeuwis en Van Gant. Per spoor.

0: Op een dag is het te laat. Yves Berends hoorde hier op Bingo FM. Het is precies 8:15. En dat betekent dat het tijd is om te rammen. Het is tijd voor de beukplaat.
1: Ja, inderdaad. De beukplaat.
0: En daarvoor zat ik een klein beetje door de lijst heen te scrollen met de beukliedjes. En ik kwam uit op deze. Ja, deze kennen we denk ik allemaal. Curio van Jus in de Wild. Maar deze is van Worst Case Scenario. Curio. En we gaan er gewoon lekker op beuken. Laten we dat gewoon lekker doen. Lekker doen van de week.
1: De beukplaat.
0: Als je er zin in heeft tenminste. Laat mij

voilà, de gasolina. Even serieus, hoor je hier op Bingo FM. Het is 8:10 en ik wou dit liedje aanzetten. Daarvoor hoorde je natuurlijk de beukplaat en dat was Cheerio. Ja, geweldig om die lekkere uptempo's, temponummer, zo richting 8:00 ernaartoe te gaan. Vanaf 8:00 is Timo en natuurlijk vanaf 10:00 Lorenz Nicolaas. Ja, de bomvolle vrijdagavond hier op Bingo FM. We gaan naar Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niets geks.

0: Van de 0 naar de 100%. Flemming en Mart Hoogkamer hoorden hier op Bingo FM. En het is bijna 8 uur, dus ik ga bijna afscheid van je nemen. Maar ja, Timon zit alweer klaar. Of eigenlijk staat hij te trappelen om weer te beginnen.
1: Ik sta zeker te trappelen. Goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Alles goed?
1: Alles goed, alles lekker. Een beetje donker begint weer te worden. Hè? Moet ik wel aan wennen.
0: Ja, snap ik, ja.
1: Inderdaad. En we hebben gezelschap in de studio.
0: Ja, ja. Een klein hulpje is erbij.
1: Vertel eens, wie ben jij?
0: Wie ben jij?
2: Wat?
0: Wie ben jij?
1: Je bent Finn. Je bent live op de radio, hè, Finn?
0: Ja.
2: Ja.
0: Je praat tegen heel Nederland.
1: Ja, heel Nederland. Iedereen denkt, wie is de nieuwe stagiaire bij ons? Ja, maar,
0: ja, ja. Jong begin, hè?
1: Ja, jong
0: begin. Jong geleerd is oud.
1: Ja, ja, maar geen kinderarbeid, hè, hier bij Bingo FM.
0: Nee, alles op vrijwillige basis.
1: Vrijwillige basis en volgens de ethische richtlijnen.
0: Ja. Precies. Hé, wat zeiden we? Ja, wat gaan we doen vanavond?
1: Wat gaan we doen vanavond? Nou, tot 10 uur vanavond ben ik lekker op de Stadszender te horen. Fijne muziek, Nederlandse muziek natuurlijk. En daarnaast ook vaste items. Aantal opmerkelijke nieuwtjes heb ik erbij gepakt voor deze week. En daarnaast ook de Flashback Friday rond 9:15. Dus ik zou zeggen, gewoon lekker luisteren en je plaatje aanvragen via de app van Bingo FM.
0: Ja,
1: of wel gratis.
0: Het kan.
1: 0909-321-2211.
0: Heel goed. En natuurlijk via de mail. Timo@bingofm.nl.
1: Dat kan ook nog, ja. Die hebben we ook nog inderdaad.
0: Ja, die hebben we ook nog. Dus ik zou zeggen, ga lekker inbellen, inmailen. Ja, verzoekplaat aanvragen. Ik wens jou een ontzettend fijn weekend. Veel plezier bij Timo, bij Lorenz vanavond om 10 uur. En ik spreek jou de volgende keer weer. Fijn weekend, wees lief voor elkaar en tot de volgende. We eindigen met Frank Boeien. Zwart-wit. Denk niet zwart, denk niet wit, denk niet zwart-wit.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
2: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
1: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
3: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
1: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer, vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Timo's Avondshow.

Will Smith. Met Als de Morgen is Gekomen. Ja, dat is alweer 21 jaar geleden toen Jan Smit die bekende Real Life Soap had. Die heette toen destijds gewoon Jan Smit, werd uitgezonden op de Tros. En volgens mij was dit ook de openingstitel van die Real Life Soap. Maar ben ik niet helemaal zeker meer. Maar toen ook een lekker plaatje. Jan Smit, Als de Morgen is Gekomen, hoorde je hier op Bingo FM. Een hele goede avond. Mijn naam is Timo Reijneveld. Aan het begin van jouw weekend ben ik hier met een nieuwe Timo's avondshow. En tot 10 uur vanavond ben ik bij je met heel veel fijne muziek. Van levenslied tot nederpop. Alles komt voorbij op die o zo mooie stadszender van Utrecht. En ook jij kan de playlist mee bepalen vanavond door eenvoudig een appje te sturen via de app van Bingo FM. Of bel gratis via 09-09-321-2211. En dan ga ik zeker mijn best doen om jouw favoriete plaat hier te draaien. Zometeen de meest opmerkelijke nieuwtjes, waaronder ook een nieuwtje over een gemeentehuis in Zeewolde dat gebouwd moet worden. Maar huidige inwoners willen daar niet uit vertrekken. Meer erover zometeen. Want Martin Moreira is jou onderweg. Maar eerst gaan we hem doen. Met Mart Hoogkamer. Ik ga zwemmen.

Martin Morero van Gooise Vrouwen, gespeeld door Peter Paul Muller. Die heeft vorig jaar een lekker plaatje uitgebracht. In mijn hart, en die hoorde je dus hier op Bingo FM. Ik zei dat al, hè. Vrijdagavond, tijd om wat krantenkoppen erbij te gaan pakken met een aantal opmerkelijke nieuwtjes van deze week. Zoals deze. Het gemeentehuis van Zeewolde krijgt binnenkort een flinke verbouwing. Maar eerst moeten de bewoners eruit. Ja, daar heb ik het niet over al die ambtenaren daar. Maar in het gemeentehuis wonen namelijk meerdere beschermde vleermuizen. Ja, omdat het gebouw volgend jaar wordt gerenoveerd, moet het pand nu al natuurvrij worden gemaakt. En de vleermuizen krijgen daarom dus een tijdelijke woning aan de buitenkant van het gemeentehuis. En daar hebben de mensen daar best slim over nagedacht. Dus via speciale vleermuisglijbanen kunnen dieren dus wel naar buiten, maar niet meer naar binnen. En via de kastjes zijn er dus speciale kleuren ook, zwart-wit, zodat de vleermuizen zelf kunnen kiezen tussen een warme of een koelere plek. Dus ja, kortom, de meeste bewoners zijn al vertrokken. En volgend jaar kan de bouw dus echt beginnen. Tenminste, dat hopen we maar. Moeten wel die vleermuizen weg zijn eerst natuurlijk. En nog een nieuwtje. Ja, stel het even voor, hè. Je date 6 maanden met iemand. Alles lijkt goed te gaan. Je voelt je verliefd. En dan ontdek je opeens dat jullie familie van elkaar zijn. Nou, het overkwam dus een stel. McKenna heet een vrouw. En die kwam na een half jaar dus achter dat haar vriend Ellie ook haar neef is. Ja, McKenna deelde het verhaal dus op het bekende platform TikTok. En de video heeft meer dan 1 miljoen keer bekeken. Veel reacties waren ook wel geschokt. Al zegt de stel dat de ontdekking hun relatie niet heeft veranderd. Ze zijn namelijk nog steeds verliefd op elkaar. Over de oren verliefd, zelfs plan om te trouwen. En ja, de reacties zijn inmiddels wel een beetje verdeeld. Nou ja, verdeelde reacties zouden in ieder geval op Bingo FM. Ik ga gewoon lekker een liedjesplaat voor jou draaien, waar je lekker een beetje weg kan zwijmelen.

0: Nieuwe muziek van Henk Dissel. Op Bingo FM met Chance. En ja, vandaag stond heel het nieuws te vol over. Over de wedstrijd Nederland-Duitsland die gisteravond plaatsvond in de Johan Cruijff Arena. De eerste wedstrijd weer na het toch wel dramatische WK in de Verenigde Staten. Het is niet echt altijd de beste wedstrijd gisteren. 1-1, maar het spel te zien was best wel goed. Ik heb even de cijfers erbij gepakt. Ik als ozo bekende sportjournalist. 8 schoten op het doel, 53% balbezit en 409 passes. En een paasnauwkeurigheid van 86%. Dus kortom, het is wel mooi voetbal wat ze gisteren lieten zien bij Oranje. En het is ook meteen de eerste wedstrijd van de nieuwe bondscoach, de Spanjaard Xavi Hernandez. Die werd warm onthaald in de Johan Cruijff Arena. En de afloop wil hij nog graag over vertellen.
1: Did you think about the atmosphere in the stadium? And did you feel welcome? Because there was all kind of things organized.
2: Yes.
1: To let you be welcome for your first.
2: Yes, amazing. I'm very happy, very grateful because, you know, the people is my first game. I think maybe I don't deserve this, but the warm welcome that they show to me, it's amazing. And the atmosphere that they create for the players all the time, you know, fantastic. Yeah. Thank you for the people, for the warm welcome.
0: Ja, kortom, hele mooie woorden van onze nieuwe Spaanse bondscoach in het Nederlandse elftal. Klinkt toch een beetje gek, hè? Vind je niet? Hoe dan ook, zondag weer een nieuwe wedstrijd om 6:00. Dan gaat Nederland spelen tegen Servië. Dus kortom, lekker kijken. Toch wel tijd om eventjes een mooie voetbalplaat te gaan draaien van deze van All Stars, de hitserie uit de jaren 90. De titelsong, Groen als Gras.

even die hoge noten eruit. Met Gerard Joling. En toen hij deze plaat uitbracht in 1995, werd Tony's een hele erge grote hit. Hij bleef een beetje steken op de 22e plaats in de top 40. En nu kon iedereen hem lekker meezingen, bijna 30 jaar later. Gerard Joling dus met Zing met me mee. En dit zijn de legendes met Een reisje langs.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. De spoorblokkade bij Utrecht Centraal heeft ongeveer 49.000 reizigers geraakt. De directe kosten zijn zeker een ton, maar de totale schade ligt hoger, meldt de NS. Klimaatactivisten liepen in mei meerdere sporen op. De politie hield toen bijna 30 actievoerders aan. Er wordt niet alleen in Utrecht meer geklaagd over overlast. Volgens het CBS is dat in het hele land het geval. 5 jaar geleden waren er minder meldingen, zegt het CBS.
2: Nou, behalve van rondhangende jongeren hebben Nederlanders ook regelmatig last van overlast door hun buurtbewoners, verwarde personen, dronken mensen op straat of drugsgebruik of drugshandel.
1: Ja, of er echt meer overlast is of dat overlast als ernstiger wordt ervaren is dan weer lastig te zeggen, zegt het CBS. Een politiemedewerker van ons korps is zelf opgepakt. Hij werd begin deze week aangehouden en geschorst. De rechter heeft nu bepaald dat hij vast moet blijven zitten. De man kwam als verdachte in beeld tijdens een strafrechtelijk onderzoek. Maar wat hij precies zou hebben gedaan, dat weten we nog niet. Morgen worden we stille toch gelopen dwars door Utrecht vanaf Centraal naar de Neude. Het wordt de Walk of Hope genoemd en christelijke organisaties doen mee. Met de tocht worden vervolgde gelovigen herdacht. En daarna is er een programma met muziek en toespraken. Dan nog het weer. Vanavond is het helder, vannacht bewolkt. En we blijven voorlopig nazomeren, want morgen wordt het 20 graden.
0: Timo's Avondshow.

Golband. Met Noodgebal hier op Bingo FM. Hey, nog in de avond, 10 minuten over 8:30. Timo's avondshow. Leuk dat je erbij bent op deze vrijdag 25 september van het jaar 2026. En niet zomaar een dag. Vandaag was het namelijk Werelddroomdag. Er worden kinderen extra aan het zonnetje gezet om hun dromen waar te maken. Een mooie dag, vind ik zelf. Ja, dromen moeten allemaal doen, hè. Hoort ook een beetje bij het leven, hè, dat dromen. Ook bij heel veel Nederlandstalige platen komt het, gaat het over dat dromen. Zoals deze bijvoorbeeld. Marco Borsato, Dromen zijn bedrog. Maar ook deze klassieker. We gaan terug naar het jaar 1981. Kinderen voor kinderen met Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Ach, wat een mooie plaatje ook allemaal. Hè. Allemaal een teken van dromen. Tijdens Werelddroomdag heb je ook zo'n mooie plaat. Die gaat over dromen. Deel vooral jouw droom ook op Bingo FM via de app van Bingo FM. Of bel gratis via 0909-321-2211. Bilal Wahib is onderweg naar deze fijne van Tim Immers.

Je hoorde Bilal Wahib, Shira, Christian Day en Ronnie Flex met Als je bij me blijft. Dan hoor ik jou denken, Timo, ik ken die beat wel ergens van. Nou, dat klopt, want dat is dan deze Zero's plaat.

Uitgebracht door de band ATC Around the World met La La La. Ja, ik zou hem bijna helemaal af voor je willen draaien. Maar helaas, het gaat niet. We zijn een Nederlandstalige zender, uitsluitend een Nederlandstalig product. Ook wel lekker, toch? Vind ik zelf dan. Marianne Weber is naar jou toe onderweg naar deze lekkere plaats van Wolter Kroes. Bij jou zijn.

het leven zet een reuzenrad volgens Marianne Weber. Je hoort haar hier op Bingo FM bij Timo's Avondshow. En dit is de nieuwste plaat van Harold Verwoerd. Als ze lacht.

Kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
2: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
1: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
3: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
1: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. De inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Timo's Avondshow.

Bluff. Met hier op Bingo FM. Een hele goede avond. 9 uur geweest. Je luistert naar Timo's avondshow. Komt u ben ik lekker bij je met heel veel fijne muziek van Nederlandse bodem. Dit uur bijvoorbeeld komt voorbij Mike Peterson. Een oude klassieker van André Hazes. En ook over enkele minuten ook de Flashback Friday. En natuurlijk ook de bingo schijf die vanmiddag onthuld is bij Menno in de uitzending. De plaat, de nieuwe binnenkomige plaat die we extra in al onze programma's in het zonnetje gaan zetten. Maar ook jij kan de playlist bepalen door een app te sturen via de app van Bingo FM. Deze staat wagenwijd voor je open of bel gratis via 09-09-321-2211. Boudewijn de Groot is naar jou toe onderweg naar deze van Roland Beelen. Dans voor Dilemma.

0: Boudewijn het Rood op Bingo FM met een tip van de sluier.
1: Flashback Friday.
0: Ja, de Flashback Friday vanavond met een terugblik naar het jaar 1982. Er staat een heerlijke hit voor je klaar. Eerst gaan we kijken naar de belangrijkste berichten van het jaar.
2: Dit was het nieuws.
0: Op 8 april 1982 opende de Floriade haar deuren in het Gaasperpark in Amsterdam. En internationale tuin- en bloementensoonseling was dat jaar tot dat najaar nog te bezoeken. Op 18 januari blokkeerden ook actievoerders in het Groningse Rode School het spoor om te protesteren tegen wapentransporten naar Duitsland. En Sony en Philips presenteerden dat jaar de eerste CD. Ja, toen nog een hele nieuwe manier om muziek af te spelen. En dan nu naar de hit. In 1982 stond de wereld stil bij Ein bisschen Frieden van de Duitse zangeres Nicole. En met het lied won zij haar eerste Eurovisie Songfestival. En ja, het was ook de allereerste keer dat Duitsland deze muziekprijs in ontvangst mocht nemen. En in de nasleep van dat hele succes nam ze het nummer ook op meerdere talen, waaronder dus in het Nederlands onder de titel Een Beetje Vrede. En ja, het pakte goed uit in Nederland.

0: de eerste positie in de top 40 en de hitparade. En ook buiten onze grenzen scoorde het nummer goed, want wereldwijd gingen meer dan 5 miljoen singles over de toonbank. En het nummer heeft toch wel haar succes te danken aan de krachtige boodschap die nu toch wel belangrijker is dan ooit tevoren. Dus we gaan luisteren naar de hits van 44 jaar geleden. Hier is Nicole met Ein bisschen Vrede. Of een beetje vrede, Nederlands gezegd. Hier op Bingo FM in deze
1: Flashback Friday.

0: horizon.
1: Veel goede muziek op jouw vrijdagavond met een Nederpop All-Stars en Stip aan de horizon. Het is 21 uur 21 en ik heb hem voor je klaarstaan.
2: De bingo schijf.
1: En deze hele week is de bingo schijf in handen van Sven Versteeg met zijn spiksplinternieuwe slaat. Praat Houdini.

Het origineel is uitgebracht door Nick en Simon. Maar toen Henk Weesbroek de kans kreeg om in 2009 mee te doen aan de beste zangers, het eerste seizoen daar, besloot hij om een eigen versie van dat o zo mooie nummer te maken. Steeds weer, gezongen door Hans Weesbroek hier op Bingo FM. En tijd voor nog meer mooie muziek, want muziek verbindt ons allemaal. Ook deze plaat van Thijs die ik voor jullie klaar heb staan. Hij schrijft dit prachtige nummer van Clouseau, brengt me terug naar mijn jeugdsentiment en ontroering als ik denk aan mijn lieve Anne. Anne van Clouseau, aangevraagd door Thijs van Ieperen. Anne.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. De spoorblokkade bij Utrecht Centraal heeft ongeveer 49.000 reizigers geraakt. De directe kosten zijn zeker een ton, maar de totale schade ligt hoger, meldt de NS. Klimaatactivisten liepen in mei meerdere sporen op. De politie hield toen bijna 30 actievoerders aan. Er wordt niet alleen in Utrecht meer geklaagd over overlast. Volgens het CBS is dat in het hele land het geval. 5 jaar geleden waren er minder meldingen, zegt het CBS.
2: Nou, behalve van rondhangende jongeren hebben Nederlanders ook regelmatig last van overlast door hun buurtbewoners, verwarde personen, dronken mensen op straat of drugsgebruik of drugshandel.
1: Ja, of er echt meer overlast is of dat overlast als ernstiger wordt ervaren is dan weer lastig te zeggen, zegt het CBS. Een politiemedewerker van ons korps is zelf opgepakt. Hij werd begin deze week aangehouden en geschorst. De rechter heeft nu bepaald dat hij vast moet blijven zitten. De man kwam als verdachte in beeld tijdens een strafrechtelijk onderzoek. Maar wat hij precies zou hebben gedaan, dat weten we nog niet. Morgen worden we stille tocht gelopen dwars door Utrecht vanaf Centraal naar de Neude. Het wordt de Walk of Hope genoemd en christelijke organisaties doen mee. Met de tocht worden vervolgde gelovigen herdacht. En daarna is er een programma met muziek en toespraken. Dan nog het weer. Vanavond is het helder, vannacht bewolkt. En we blijven voorlopig nazomeren, want morgen wordt het 20 graden.
0: Timo's Avondshow.

Mike Pietersen op Bingo FM. Met Engel. Leuk dat je erbij bent. Timo's avondshow. Komende 25 minuten ben ik nog lekker bij je. Met heel veel fijne muziek van Nederlandse bodem. Van levenslied tot nederpop. Alles komt voorbij. En wil je zelf tussendoor nog een plaatje aanvragen? Dat kan heel makkelijk, hè, via de app van Bingo FM. Of bel gratis via 09-09-321-2211. Maar dan moet je er wel even snel bij zijn, hè, want de tijd vliegt zo om. Frank en Mirella komen eraan na deze plaat van André Hazes. Uitgebracht in 1985. En zoals veel mensen nog niet weten, is André Hazes ook een Spaanstalige carrière heeft gemaakt toen destijds. Zoals deze plaat die je nu hoort, Piove.

0: In de jaren 80 brachten Frank en Mirella de Vissers van San Juan uit. En in 2009 besloten ze een hele nieuwe versie uit te brengen. Iets meer upbeat, een beetje synthesizers erin. En die versie hoorde je dus bij Timo's Avondshow op Bingo FM. En ik zit eventjes in de mail te kijken. We hebben ook een shoutbox. Kon je denken, wat is een shoutbox, Timo? Nou, als je 09093211 belt, het studionummer van Bingo FM, dan kan je twee opties selecteren. Optie 1 is, dan word je verbonden met studio, krijg je mij een lijn. Maar bij optie 2 kom je dus in de shoutbox terecht. En dan kan je dus een spraakberichtje achterlaten. En ik zie er eentje binnenkomen. Laten we luisteren van wie deze afkomstig is.
1: Hey Timo, met Bes. Wil jij het plaatje draaien van Hanna May en Meteor van Wat Wil Je Van Mij? Bedankt, doei.
0: Nou, best wel leuk weer van je te horen, een tijdje geleden. En natuurlijk ga ik voor je draaien Meteor en Hanna May met Wat Wil Je Van Mij?

0: Lekker hoor, deze plaat van Maan en de jeugd van tegenwoordig.
1: Wat pakken we, Uber, rennen, vliegen, let's go man!
0: Met Naar de Maan, hier op Bingo FM bij Timo's avondshow. En daarvoor hoorde je Meteor en Hanamee, Wat wil je van mij? Aangevraagd door Bets. En dit is de nieuwste van Samantha Steenwijk. Alle

Ontzettend mooi deze plaat van Jaap Reesma. Begin het jaar uitgebracht onder de titel Zij is voor mij. Leuk dat je erbij bent, Timo's avondshow. Met nog één plaat voor je klaarstaan. Deze van Jannes. Naar de zevende hemel.

0: Ik hoop dat je lekker genieten bent van jouw vrijdagavond met fijne muziek. En dan gaan we lekker mee door met nog meer fijne muziek draaien. Want Lawrence Nicolas staat voor je klaar. En die ga je zo lekker op bed leggen. Tot middernacht is er bij je. Heel veel plezier met hem. Fijn weekend. En ik spreek je volgende week weer.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl.

Tim Immers met de Duizend Nachten hoorde je hier op de Stadszender van Utrecht. Hey, goedenavond. Het is vrijdag 25 september. Timo, dankjewel weer voor jouw twee voorgaande uren. We hebben weer genoten. En nu gaan we echt het weekend inluiden. Ja, twee uur lang naar Bamber Lawrence. En dan is het gewoon echt weekend. Nou, ik hoop dat je een mooi weekendplan hebt gemaakt. Laat het even weten via Insta, @LawrenceNicolaas.

0: Verlangen van Yves Berendsen. Nou ja, mijn verlangen dat is al heel lang weg. We gaan naar Linge. Nee, hoe kom ik nou weer bij de Linge? Leeuw Kleine. De Linge, dat is een. Dat loopt iets tussen Nijmegen en Tiel in, volgens mij. Leeuw Kleine met Samuel Welten en de Amsterdamse Zomer. Maak me nou niet gek.
1: Het is je mooi, Leeuw Kleine. Je weet wat we zeggen. Maar we nou niet.

0: Kadans met De Wind, alweer uit 2021, de remixversie. Kimberly Francis, hoor je nu.
1: Trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou. Zoveel van jou. Zo trots op jou.

niet normaal van Wolter Kroes hoorde je. We gaan afgebos met Billy Dance Embrace. Nooit meer voorbij. En zo dadelijk het NWS Journaal van 11 uur. En dan nog een uurtje hoor. En de Ben Lawrence blijft erbij. Tot zo.

0: elke dag. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Lawrence Nicolaas.

Wesley Klein met Waard weg op bingo. Ik ga afscheid nemen van je. Bedankt voor het luisteren. Dit was Ben Lauren. Slaap lekker. Ik ben er maandag weer. Ik had bijna willen zeggen morgen. Nee, morgen ben ik er niet. Maar maandag ben ik er uiteraard weer vanaf 2 uur met bingo in de middag. En om 11 uur gaan we gewoon weer met elkaar naar bed. Maxime Manner van Kim Brown met steeds weer de laatste. Ik zeg goed weekend. Slaap lekker. Ciao, ciao.

0: leeg.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, of links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.